0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: God Radio staat aan.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws. Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
1: Dit is Guard Radio. Het geluid van hoop.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
11: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. We zijn alweer in les 28 aangekomen. En vandaag gaan we een hele mooie les behandelen. Tenminste, ik vind het een hele mooie les aangaande het verbondsmaal. En er zijn natuurlijk ook weer heel veel meningen over verschild. En ja, er gaan allemaal verschillende geluiden de ronde. En je komt het ook niet zo heel erg veel tegen, moet ik zeggen. Dan in de gemeente, volgens mij één keer in de maand of zo. Dus, maar goed, we gaan er gewoon lekker naar kijken wat het woord erover zegt. Hoe vaak je het dan moet doen en waar het dan eigenlijk voor staat. En waar het van is afgeleid, et cetera. En wie er allemaal aan deel mogen nemen en de misvattingen die erover bestaan. Probeer het allemaal een beetje binnen een half uur te behandelen. Dus heb genade met me. Maar we gaan er gewoon even lekker naar kijken. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw woord, dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor deze les. En dank u wel voor wat Christus voor ons tot stand heeft gebracht, zodat we daar deel aan mogen hebben. En wat een heerlijkheid is dat, Vader. Dank u wel daarvoor. We loven en prijzen uw naam en we dragen ook deze les weer aan u op. En dat uw Heilige Geest al in mag spreken in de machtige naam van Koning Jezus. Halleluja. Amen. Alright, so. Nou, we willen gaan kijken dus van, joh, waar komt nou dat avondmaal vandaan? Of waar komt het verbondsmaal nou vandaan? En hoe kunnen we het op de juiste manier vieren met elkaar? Nou, het verbondsmaal is afgeleid van het Joodse feest, de dag van de ongezuurde broden. En dat feest, dat werd ook wel eens het Pascha genoemd, hè? Pesach, Pascha. En dat betekent eigenlijk, het werd ingesteld toen het volk Israël uit het land Egypte werd geleid. Nou, we kunnen er veel over lezen, met name in Exodus. Ik zal niet alles voorlezen, maar ik wil wel een heel klein stukje aanhalen. Zodat we kunnen zien van hoe dat dan precies was ingesteld, zeg maar. In Exodus 12 kunnen we erover lezen. En als we kijken eventjes, ja, ik zou zelf willen adviseren om gewoon het hele hoofdstuk te lezen, Exodus 12, 1 tot en met 28... want dat gaat over het instellen van het Pascha, van het Pesach. Maar als ik er eventjes naar kijk, dan zou ik even willen kijken van welke punten voor nu eventjes benoemd kunnen worden omwille van de tijd, want het is best wel lang om een heel hoofdstuk voor te lezen. Dus als je kijkt in Exodus 12... en we lezen daar zo eventjes de eerste paar versen. We kijken hoor. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het lam te klein is voor het lam, voor het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij samen met de buurman die dichtbij zijn gezin woont eentje nemen, overeenkomstig het aantal personen. Nou, en dan gaat hij over hoe je het lam moet bereiden, hoe je het moet, hoe oud het moet zijn. Het mag geen gebrek hebben. En al dat soort dingen, dat kun je dan zelf lezen eventjes. En dan staat er: en zij zullen van het bloed nemen, op vers 7, en het aan beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het zullen eten. Nou, en dan krijgen ze verder instructies hoe ze het vlees moeten eten. En ze mogen het niet rauw eten, het mag niet in water gekookt worden. Alleen vuur gebraden, ze mogen niets overlaten. En dan ook hoe ze het moeten eten. Dat is ook wel eventjes belangrijk. En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En u moet het met haast eten. Het is Pesach of Pascha voor de Heere. Want ik zal deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn, belangrijk, het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en zal er geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Zo ook een hele belangrijke om eventjes je vinger bij te houden, dat is vers 13. En dat moet een gedenkdag zijn. Je moet hem vieren als een feest voor de Heere. En je moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. Nou, weet je, het is geweldig. Hè? En dan staat er in vers 21 staat hier zo van: toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in een schaal is en strijk het bloed dat in de schaal is op de bovendorpen en op de deurposten. En dan staat er, want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen, vers 23. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om je huizen binnen te komen. En het zal gebeuren, vers 26, als uw kinderen tegen u zullen zeggen: wat betekent deze dienst voor u? Dat u moet zeggen: dit is een pascha voor de Heere die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. Ik kom zo meteen nog wel even terug op dat laatste vers wat ik gelezen heb. Maar lieve mensen, dit is gewoon echt gewoon helemaal fantastisch. Als je hiernaar kijkt wat een schaduw dit is voor het verbondsmaal. Het verbondsmaal wat Christus met ons heeft ingesteld. Maar Pascha of Pesach in het Hebreeuws, was het Joodse Pasen. Waar het Pasen vandaan is gekomen. Dat dus heeft helemaal niks te maken met konijnen en geschilderde eieren. Alhoewel het leuk is voor de kindjes. Maar het staat daar natuurlijk helemaal niet voor. Het is een totaal ander feest dat wat niets met eieren te maken heeft. Met konijnen. Maar goed. Pasen betekent in feite Passover. Oftewel voorbijgaan. Hè, waarin het voorbijgaan ingesteld is. Dus het Joodse volk moest een lam nemen zonder gebrek. En ze moesten dat dan slachten. Dat hebben we net gelezen in vers 5 en 6. En daarna moesten ze het bloed nemen. En dat moesten ze aan de deurposten strijken waarin ze zouden verblijven. Dat kunnen we dan weer lezen in Exodus 12, 7. Dat hebben we net gelezen. Nou, ze moesten het lam met hun middel omgord, schoenen aan hun voeten en een staf in hun hand met haast eten. Exodus 12, 11. Want het was het voorbijgaan van de straf aan hun huis. Het was het voorbijgaan van de dood aan hun huis. Het was het voorbijgaan van het verderren van de vloek aan hun huis. En maar ook met haast eten. En als ik daarover nadenk, met haast eten. Eigenlijk moet je als je het verbondsmaal viert, moet je het zo vieren dat de Heere elke seconde terug kan komen. Halleluja. Het is met haast eten. Maar zij moesten dus ieder jaar moesten ze dit doen. Ieder jaar. En ze aten het samen. En iedere keer dat ze dit gezamenlijk aten, herdachten zij het feit dat zij als slaven uit Egypte werden geleid. En dat kunnen we lezen in Deuteronomium 16, vers 2. Gaan we er heel even bij pakken, zodat we hem kunnen citeren vanuit de Bijbel zelf. Deuteronomium 16, vers 2. En weet je, er staan gewoon zulke mooie dingen in. Dit is het jaar van de kwijtschelding. Ik denk ook interessant, voor als je niet betekent hebt. Halleluja. Oké, Deuteronomium 16, vers 2, daar staat. Neem de maand, even vanaf vers 1. Neem de maand Abib in acht en houd het Pascha voor de Heere uw God. Want in de maand Abib heeft de Heere uw God u in de nacht uit Egypte geleid. En dan moet u voor de Heere uw God het paaslam slachten. Klein vee en runderen op de plaats die de Heere uitkiezen zal om zijn naam daar te laten wonen. Dus je moet je herinneren, het is, want er staat, het is in die nacht dat u uit Egypte bent geleid. Het is in die nacht. Vers 12 zegt, u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte en deze verordening in acht nemen. Gedenken dat u een slaaf bent geweest. U moet gedenken dat u een slaaf geweest bent, dat u een slaaf geweest bent, dat u een slaaf geweest bent, dat u een slaaf geweest bent. En dat is heel erg belangrijk, lieve mensen, want dit komt allemaal terug straks bij ons. Maar het was ook een feest voor de Heere. En in Exodus 13, vers 6 staat dat: 7 dagen moet u de ongezuurde broden eten. En op de 7e dag zal er een feest zijn voor de Heere. Weet je, dus het feest van de ongezuurde broden, waar het Pascha mee gevierd werd, dat was een feest voor de Heere. Nou, nogmaals, het hele gebeuren onder het oude verbond was een schaduw van wat er zou gaan komen. Want Jezus is nu voor ons het offerlam geworden. Hij is nu het paaslam geworden dat voor ons is geslacht. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven als het lam. Dus dat lam wat geslacht werd in het oude verbond om de straf gericht aan hun voorbij te laten gaan. Om de vloek aan hun voorbij te laten gaan. Om de dood aan hun voorbij te laten gaan. Om te herinneren dat ze uit de slavernij gehaald zijn. Dat is een schaduw van wat koning Jezus voor ons kwam doen als het ware lam dat is geslacht. Nou, in Openbaringen 5 vers 6 staat dat hij, daar staat, nou ja, het is heel mooi, want het is een engel, hè? Dus Johannes schrijft dit, deze openbaring, en er is een engel, weet je, die heeft een boek in zijn handen, of die vertelt van wie is het waard om de boekrol te nemen en hem te openen en hem te lezen, want God had een boekrol in zijn handen. Dus niemand kon die boekrol nemen van hem die zat op de troon. Niemand kon hem lezen, niemand was waardig, niemand was waardig om de boekrol te nemen, zijn zegels te verbreken, hem in te zien en hem te lezen. Niemand. En dus Johannes was heel erg verdrietig, omdat er niemand gevonden werd. Niet in de hemel, niet op de aarde, niet onder de aarde, niet nergens niet. En dus, op een gegeven moment, staat er dan in vers 5. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Ween niet. Nee, je hoeft niet meer te huilen. Je hoeft niet meer verdrietig te zijn. Je hoeft je ook geen zorgen meer te maken. Nee, het hoeft niet meer. Want zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, halleluja, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. En zie, ik zag, te midden van de troon en van de dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Wat stond daar? Een lam als geslacht. Met 7 horens, 7 ogen, dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden werden over heel de aarde. En dat kwam, heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die zit op de troon. En het had de boekrol genomen. Toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren, de ouderlingen, wierpen zich voor het lam neer. En ze hadden ook, elk hadden ze een sitar, gouden schalen voor het reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En dan staat er in vers 9, en zij zongen een nieuw lied. Dus er is een nieuw lied gekomen. Er is iets nieuws. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Weet je, de oude schaduw is voorbij gegaan en het ware is gekomen. Het ware licht is gekomen. Ze zongen een nieuw lied en zij zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. En dat spreken zij tegen Christus. U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Halleluja. Ik kan zelfs verder gaan, maar dit heeft niets met verbondsman meer te maken. Maar ik word er echt zo enthousiast van, lieve mensen. Hij is als een lam geslacht. En hij heeft ons voor God gekocht met zijn bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Dus laten we gaan kijken hoe het van de schaduw in het Oude Testament is overgegaan naar het ware verbondsmaal onder het Nieuwe Testament, dat hele kracht is voor iedere gelovige. In Lucas 22 vers 1, daar kunnen we lezen dat het feest van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, nabij was. Dus hetzelfde feest wat ze door de eeuwen heen hadden gevierd, wat ze met elkaar hadden gedaan. En de manier waarop ze het hadden gedaan, zoals Mozes het had ingesteld nadat hij de opdracht had gekregen van God. En dat hebben ze dus gedaan. En dan in Lucas 22, 7 staat dat de dag van de ongezuurde broden aangebroken was, waarop men het Pascha moest slachten. En het Pascha is dan het lam. Dus Jezus en zijn discipelen gingen zichzelf gereed maken om dit samen te vieren naar de gewoonte van de wet. Alleen dit keer zou het een heel andere betekenis gaan krijgen. Het zou namelijk niet meer in acht genomen hoeven te worden, zoals het was in de tijd van de schaduw. Dus het zou nooit meer gevierd worden zoals ze het tot op heden door de eeuwen heen gevierd hadden, toen Mozes dat ingesteld had in opdracht van de Vader. Dus het zou nooit meer zo gevierd worden. En dat is een hele bijzondere gebeurtenis, want het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Jezus zegt ook in Openbaringen, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dus de schaduw zou voorbij gaan en het ware zou komen. Nou, hij zegt in Lucas 22 vers 8 tegen Petrus en Johannes van, ga heen en maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. En dan kunnen we lezen in Lucas 22 vanaf vers 14. Er staat, en ik lees altijd uit de Herziene Statenvertaling, voor de mensen die vragen welke vertaling ik lees. Maar er staat, en toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. Wat een intimiteit. Wat een prachtige mooie relatie. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Wow, als je hier alleen al over nadenkt, dat Jezus wist wat hem te wachten stond. Hij wist de lijdensweg die hij moest gaan. Hij wist het offer dat hij moest gaan brengen. Hij wist de smaad en de verachting en de laster, de afwijzing, de eenzaamheid, de leegte, de angst. Hij wist het, wat hem stond te wachten. En toch zegt hij, ik heb er vurig naar verlangd om dit pascha met jullie te eten. Het laatste pascha wat gevierd gaat worden op deze manier, nadat ik alle dingen volbracht heb zoals ik ze moet volbrengen. Tot dus voordat ik ga lijden. Hij wist dat hij ging lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. Totdat het volbracht is in het koninkrijk van God. En wat volbracht is, en natuurlijk het bloed van koning Jezus, wat uitgestort werd als een plengoffer op het altaar van de levende God. Halleluja. Dan staat, en nadat hij, ik lees even verder in Lucas 22. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Nou, wat ook heel erg belangrijk is, is dat hij de drinkbeker nam en dankte. Hou dat ook even in je gedachten. Neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. Halleluja, we hebben wijn in de hemel. En hij nam brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf hij het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Tot mijn gedachtenis. Hou even in je gedachten. Evenzo nam hij ook de drinkbeker naar het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Wauw. Er staat zoveel in dit Bijbelgedeelte. En je kunt zelf ook eventjes lezen in Marcus 14, vers 22 tot en met 24. En Matthäus 26 tot en met 28. Daar kun je ook deze verslagen lezen. Ik vind deze zelf het meest uitgebreid. Maar in het Oude Testament werd het volk Israël als slaaf uit Egypte geleid. En zij moesten een smetteloos lam slachten en het bloed aan hun deurposten strijken om zo de straf en de dood aan hun voorbij te laten gaan. En zij moesten het met haast eten en ieder jaar gedenken en vieren als feest voor de Heere. Nou, als we nu kijken in het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond, mogen wij gedenken dat wij als slaven uit de wereld zijn geleid, want Egypte staat voor de wereld, en dat wij zonder onze Christus verloren waren en slaven van de zonde waren en slaven van de God van deze wereld waren, en dat wij onder de vloek van de wet waren, maar dat hij ons paaslam zichzelf heeft gegeven. Johannes 1 vers 29 zegt dat hij ons paaslam is geworden en dat hij zichzelf heeft gegeven om jou en mij te kunnen bevrijden uit de klauwen van de dood. Hij werd geslacht. Wij mogen dat nu gedenken. Wij mogen gedenken dat hij voor ons is gegaan, zo de weg is gegaan die wij dan niet meer hoeven te gaan. Wij mogen gedenken dat we waren slaven, maar nu zijn we vrij. We mogen gedenken, we waren gebonden, maar nu zijn we losgemaakt. En we mogen gedenken dat we dood waren, maar nu levend geworden zijn. Dat de dood is aan ons voorbij gegaan. Weet je, en in Jesaja 53 vers 7 staat, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Zie je, dus wij werden gereinigd door zijn bloed. Hebreeën 9 vers 14. Wij werden gedoopt in zijn dood. Romeinen 6 vers 3. Wij waren veraf, maar nu door zijn bloed zijn we dichtbij gekomen. Efeze 2 vers 13. Weet je dus, wij zijn voor eens en voor altijd door het bloed van koning Jezus zijn wij gereinigd van alle zonde, van alle schaamte en van alle schuld. En wij mogen dit vieren en wij mogen dit gedenken, omdat wij nu een beter verbond hebben dat vastlegt in betere beloftes dan het oude verbond. Betere beloftes. Weet je? En het is gewoon geweldig, lieve mensen. Dus je moet dat niet. Je moet dat niet vieren met een of andere grafstemming, alsof het allemaal verschrikkelijk is en zo zielig en zo ernstig en zo zwaar en weet ik wat allemaal. Het staat, het is een feest voor de Heere. U moet het vieren. Het is een feest voor de Heere. Weet je, je moet het nemen met dank. Dat is wat er staat. Dus ik ben blij dat koning Jezus dit allemaal voor mij gedaan heeft. Ja, prijs de Heer. Weet je, lieve mensen, doordat hij dat allemaal gedaan heeft, kunnen wij nu dit verbondmaal vieren met elkaar in vrijheid en vreugde en in het volbrachte werk van koning Jezus. En er zit zoveel kracht in, jongen. Er zit zoveel kracht in. Ik hoop dat ik het allemaal ga redden met mijn tijd. Maar we gaan even verder. Maar Jezus zegt dat als wij geen deel hebben aan zijn lichaam en aan zijn bloed, dat wij dan niet bij hem horen. Zie je, het avondmaal is een bloedverbond. Het is een verbondsmaal, maar het is een bloedverbond. Want het is vastgelegd in zijn bloed. Het is vastgelegd in betere beloftes. En die betere beloftes zijn tot stand gekomen door het bloed van koning Jezus. Het bloed aan de bovendorpel, het bloed aan jouw huis. Dat jij onder dat bloed bent. En een bloedverbond is bindend en een bloedverbond is voor eeuwig. Dus als wij deelnemen aan het bloedverbond met de Heere, weet je, dan is dat een hele bijzondere gebeurtenis. In oude stammen, als een zwakkere stam een verbond aanging met een sterkere stam, dan sneden ze zichzelf in hun handen en dan deden ze het bloed in één beker, lieten ze allebei de bloed in de beker vallen. En dat mengden ze met elkaar en dan dronken ze beide van die beker, van dat bloed in die beker. En dat was dan een bloedverbond. En daarmee zei de zwakkere stam, wat van mij is, is van jou. En de sterkere stam zei ook, wat van mij is, is van jou. En dan gaven ze elkaar een instrument, een wapen of wat dan ook. En dan als iemand ergens dan kwam met die speer of zo, als die hadden gekregen of een schild, dan wisten ze van, oh, die hoort bij die en die stam. Die wordt beschermd door die en die stam. Die heeft een verbond met die en die stam. Daar kunnen we niet aankomen, want dan hebben we problemen met die en die stam. Want het was een bloedverbond. En het was een eeuwig verbond. En als wij deelnemen aan het bloedverbond met de Heer, dan zeggen wij ook, alles wat van mij is, dat is van u. En alles wat van u is, dat is van mij. Dat is ook wat Paulus zegt, weet je. Alles is van u. Weet je, Paulus, Apollos, weet je, alles is van u. En u bent van de Heer. Weet je, en alles wat hij, dat je gewoon zegt van, ik behoor toe aan u en u behoort toe aan mij. Wij zijn voor eeuwig met elkaar verbonden door dit bloedverbond. Jij wordt zijn bruid, man. Dit is zo powerful, weet je. Dit is gewoon, ik heb gewoon niet genoeg tijd om het allemaal te delen. Maar door dit regelmatig te vieren en zijn dood te gedenken en niet te herdenken alsof hij nog steeds dood is, want hij is gestorven en zie, hij leeft. Heel veel mensen vieren het alsof hij nog steeds dood is. Weet je, maar Jezus leeft, halleluja. Dus mag je het ook met die stemming mag je het vieren. Natuurlijk nemen we in acht dat God God is

0: En er zijn heel veel geloofstromingen die... Ja, en ik zeg dat niet om te oordelen of om aanstoot te geven, maar ik heb gewoon heel veel broeders die uit de verschillende stromingen komen, waarbij ik verder geen namen hoef te noemen, maar die gewoon zwaar onder de veroordeling zijn gekomen omdat ze niet deel mochten nemen aan het verbondsmaal. Omdat ze of hun leven nog niet in orde hadden, of omdat ze nog niet waardig waren, omdat ze niet uitverkozen waren, of weet ik wat. Als je op een of andere verkeerde manier het verbondsmaal zou vieren, man, dan zouden ze zichzelf een oordeel drinken en zouden ze vroeg sterven. En als ze nog zonde in hun leven hebben, zouden ze vroeg sterven en weet ik wat allemaal. Weet je, en dat niet iedereen waardig is. Want ik heb zoveel gruwelverhalen gehoord aangaande dit onderwerp, dat ik er wel iets over moet zeggen. Want dat is gewoon helemaal niet gebaseerd op de waarheid van het woord van God. Het is gewoon niet gebaseerd op de waarheid van het woord van God. Er is een totaal verkeerde interpretatie gekomen. En dat komt omdat ze de woorden van Paulus uit een verband trekken. Paulus zegt in 1 Korinthe 11 vers 20... Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Nou, Paulus sprak tegen de Korintiërs omdat ze hele vreetpartijen hadden. En sommigen die waren dronken, anderen waren helemaal volgevreten, terwijl anderen juist helemaal niets hadden. En hij vertelt hen hoe hij aan hen had overgeleverd, hoe het avondmaal gevierd diende te worden, zoals hij het van de Heere had ontvangen. En dat kunnen we dan lezen in 1 Korinthe 11, 23 tot en met 26. Ik ga er nu even niet naartoe omwille van de tijd. Maar daar kun je lezen hoe hij overgeleverd heeft gekregen van de Heere, hoe het avondmaal gevierd diende te worden. Dus hij heeft het uit openbaring van de Heere gekregen. En hij vertelde dat wat zij aan het doen waren niet het vieren van het avondmaal was. Dat was niet het vieren van het avondmaal. Snap je dus? Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Dus misschien dat ik heel even toch snel er naartoe ga, omdat dit toch wel een heel belangrijk punt is. In 1 Korinthe 11... Nou, daar staat dus... Ik ga het lezen, maar vergeef me als ik het iets sneller lees vanwege de tijd. Maar in wat ik u nu beveel, prijs ik u niet, omdat wanneer u samenkomt er niet beter, maar slechter van wordt, zegt hij in 1 Korinthe 11, vers 11. Je wordt er niet beter van, je wordt er slechter van. Ten eerste hoor ik als u samenkomt in de gemeente dat er verdeeldheid onder u is. Dat is sowieso niet van de Heer. En ten dele geloof ik dat. Maar er moet ook afwijking in de leer zijn onder u, opdat beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. Maar zoals u nu samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Ik wil dat je dit blijft onthouden. Zoals u nu samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Het is niet het eten van het avondmaal van de Heere. En dan vertelt hij dat ze drinken, eten en dronken zijn, zijn eigen avondmaal heeft genomen, et cetera, et cetera. Of staat er, of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben. Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt of gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker naar het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Dus dat hij voor ons is gestorven en weer is opgestaan. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf zo beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Zie je wat hier staat? Wat jullie doen is niet het vieren van het avondmaal. Of als jullie het op deze manier doen, onderscheiden jullie niet het lichaam van de Heere. Het is niet het verbondsmaal wat jullie vieren. En omdat het niet het verbondsmaal is, daarom staat er in vers 30... zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Waarom? Omdat het verbondsmaal geeft jou kracht. Het verbondsmaal dat brengt genezing, maakt genezing manifest in jouw lichaam. Het is de bevestiging dat jij bij koning Jezus hoort. Dat jij bij een beter verbond hoort. Dat je niet meer onder de wet bent. Dat je niet meer onder religie bent. Dat je niet meer onder veroordeling en schaamte bent. Dat je niet meer onderheven bent aan de dood. Dood, waar is uw prikkel gebleven? Dat je samen met hem één lichaam bent geworden, waarvan hij het hoofd is. En door zijn bloed te nemen en door zijn brood te nemen, zijn vlees, zijn lichaam, is genezing voor heel ons vlees. is. Door zijn streamen is ons genezing geworden. In onze wederom geboren geest is genezing beschikbaar. Maar door het deelnemen aan het verbondsmaal is dat een van de manieren waarop die genezing vrijgezet kan worden in ons leven. En waarin door het deel te nemen aan het verbondsmaal wij constant bevestigen dat we bij koning Jezus horen. En dat brengt leven voort in ons. Maar als je dat niet doet, dan heeft dat ook niet dat effect in je leven. Omdat je hebt niet het avondmaal gevierd. Nou, je kunt niet alleen maar genezen worden als je het avondmaal viert. En je zult niet alleen maar gezond blijven als je het avondmaal viert. Maar het is wel één van de instrumenten die God ons gegeven heeft. Één van de geboden die hij ingesteld heeft. Dat we dat zo moeten doen, op die manier moeten doen. Opdat dat ook dat tot stand kan brengen in ons leven. Want zijn lichaam is voor ons verbroken, zodat wij genezen konden zijn. En hij heeft zijn bloed uitgestort, zodat wij onder het bloed vrijgekocht en vrijgewaard zijn van de dood. En wij gewassen zijn, rein zijn en heilig en smetteloos voor God geplaatst kunnen worden in de liefde. Man, weet je, ik ben alweer bijna aan het einde van de tijd en daar maal ik echt van. Maar lees ook zelf voor jezelf even Korinthe 10 vers 14. Zie je, de mensen die hadden geen deel aan het verbondsmaal en daarom gebeurden die dingen. Dus als wij geen onderscheid maken en ons bewust zijn van het avondmaal en het nemen als een groot eet- en drinkfestijn en het niet als maaltijd met de Here, dan zal dat ook geen genezend, reinigend effect hebben voor ons, lieve mensen. Het zal niets voor ons doen. Dan missen we de beloftes die in het avondmaal liggen voor ieder die daaraan deelneemt. En daarom zegt Paulus dat in 1 Korinthe 11, 29, 30, dat als je het op onwaardige wijze drinkt. Dus maak onderscheid. Weet je, heb geloof wanneer je dat doet. Dus onwaardig in deze tekst is dus geen onderscheid maken tussen het een en het ander. Jezus zegt in Johannes 6, vers 53 en 57. Voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Johannes 15, vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden blijven in u, kunt u vragen wat u wilt en het zal u ten deel vallen. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dus Jezus is mega duidelijk. Als je mijn lichaam het brood niet eet en mijn bloed de beker niet drinkt, heb je geen leven in jezelf. En dus je moet er gewoon voor zorgen dat je altijd verbonden blijft met zijn beloftes in het avondmaal. Jij moet in zijn leven blijven en zijn leven moet in jou blijven. En dat doe je mede door regelmatig het avondmaal te vieren. Het heeft niets te maken met je zaligmaking. Het heeft niets te maken met je redding. Het heeft niets te maken met je rechtvaardiging. Je bent in Christus, ben je behouden. In Christus ben je rechtvaardig. Maar het heeft ermee te maken dat jij tegenover de overheden, de macht en de wereldbeheersers van de duisternis van het tijdperk en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten laat zien dat jij hoort bij de levende God. Dat je deel hebt aan zijn beker en niet aan die van de demonen. Dat je constant onder het bloed en constant in dat verbond bent. En dat ben jij, en in de geestelijke wereld ben je dat ook. Maar door het deel aan te hebben, maak je dat bekend en bevestig je dat. Waardoor de boze gewoon nauwelijks ingang in je leven heeft. Hij heeft alleen maar ingang in jouw leven wanneer jij dat zelf toestaat. En als jij constant in dat verbond bent en constant bewust bent van wie je bent in Christus, wat hij voor jou gedaan heeft, et cetera, omdat je het doet tot zijn gedachtenis. Dus je gedenkt het offer wat hij gebracht heeft. Je gedenkt wat hij tot stand heeft gebracht. Je gedenkt wat hij heeft volbracht. Je gedenkt de genade die hij beschikbaar heeft gemaakt en alle beloftes van de Vader. Je gedenkt wie je bent in Christus. Je gedenkt dat door zijn stream ons genezing is geworden. Je gedenkt dat je gezegend bent met alle geestelijke zegen. Je gedenkt al die dingen. En doordat je daar constant mee bezig bent en dat tot die gedachtenis doet van wat Jezus voor ons tot stand heeft gebracht, dan heeft het boze geen ingang in jouw leven, omdat je bewust bent van je identiteit en je autoriteit. Nou, als je dat niet doet en je doet het niet op die manier en je gewoon je leven leeft verder, dan kan de Satan je op toch misleiden door bepaalde dingen in te fluisteren of weet ik wat. En je bent gewoon minder scherp en minder alert, weet je. En dan heeft hij dat wel. Dus ik zei net nauwelijks, maar hij heeft geen ingang in je leven. Ik bedoelde ermee te zeggen dat wanneer je geen verbondsmaal viert, dat hij wel ingang in je leven kan hebben als je niet constant bewust bent van je identiteit en autoriteit en dus de leugen herkent die je kunt counteren met de waarheid. Dat is wat ik daarmee wilde zeggen, dus begrijp me alsjeblieft weer niet verkeerd. Maar jij laat gewoon zien dat je bij hem hoort. En dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Je bevestigt het bloedverbond dat Christus met ons sloot. Het avondmaal is een feestje, lieve mensen. Het is een feestje. Gedenk gewoon alles wat hij voor jou gedaan heeft vanaf de dag dat hij in je leven is gekomen. Gedenk in welke toestand en hoedanigheid jij was voordat hij in je leven kwam en waar je nu bent dankzij hem. Hoe hij er altijd voor je is geweest. Hoe hij je vanaf dag 1 heeft beschermd en heeft genezen en lief heeft en heeft gezegend. Vier het zo vaak als je kunt. Niet één keer in de maand, dat was onder het oude verbond. Nu, zo dikwijls als u dit doet. Dus je kunt het gewoon dikwijls doen, zeg maar. En vier het met grote vreugde en oneindige dankbaarheid in je hart. Neem zijn lichaam, neem het brood, drink de wijn, zijn bloed en loof en prijs zijn heilige naam, want hij heeft het allemaal volbracht. Halleluja. Amen. Nou, ik had er nog meer over kunnen delen, maar ik moet echt stoppen, want ik ben ver over mijn tijd. En ik hoop dat jullie erdoor gezegend worden. En ik hoop jullie mogen verwelkomen bij weer een volgende les van de serie One Basics. Zegen!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio. Je bent niet alleen.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Today's the end of my third week teaching about the believer's authority. I've got a book on this that I wrote a number of years ago, and I tell you, this goes into a lot of things that I'm not going to be able to cover here on television. I encourage you to get it. Also, even if you watch every single one of these programs, did you know it's really good to be able to have this so that you can go back and study it and refresh yourself? Plus, this is a great way to share these truths with someone else. The subtitle of this teaching is What You Didn't Learn in Church. And I tell you, this is not commonly believed. There are some churches, of course, that will preach the whole counsel and the truth about this, but the average Christian does not understand the authority of the believer and how to use it. And what I've been talking about this week are some of the limitations or qualifications on it. I've been showing that your authority ends at the end of your nose. You don't have authority over other people. You've got authority over demons to cast them out, but you have to take into account that there is a reason that that demon is exercising his dominion over a person. And if that person has accepted this, embraced it, and is holding on to these things that the demonic power is using in their life, well, then you can't cast those things out against their will. You have to take in that into account. And so you need to minister to the person. And I've used a lot of examples this week about how even Jesus in his hometown could not, it didn't say would not, he could not do many mighty works because of their unbelief. Mark chapter 6, verse 5. And so he wouldn't violate people's free will. And when they rejected him, that limited what he could do. So you have to take these things into account. So yesterday I used Ephesians chapter 6, verse 12. Let me go back to 11 and 12. It says, but put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. I believe that. I believe that a lot of things that we deal with are demonic. I could say everything that is wrong in this world has its origin in demonic stuff, but sometimes I think that it's the flesh, our carnal self, that is the problem and not some demonic thing. Of course, ultimately that all comes from sin, and so I'd say that Satan has some degree of responsibility for that, the lies and deception, but I believe that sometimes Satan looks at us and he probably takes notes and think, I never thought of doing that. I think there's some things that, man, people are messing up their lives so royally that it even surprises the devil. But at the very least, it's the flesh that is our problem. And in some cases, it is demonic stuff. And we are wrestling against flesh and blood. But this 11th verse says that we are standing against the wiles of the devil. That means deception, lies, deceit. And you put that together with 2 Corinthians chapter 10, verse 4, where it says, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. At the end of yesterday's program, I was emphasizing that these spiritual weapons we have are to deal with thoughts, imaginations, high things that exalt themselves against the knowledge of God. Satan's warfare is not out here in the heavenlies. And again, some people in the spiritual warfare thing, they believe that you've got to just bind all of these demonic things, and they're into binding and loosening and all of this stuff. And they don't deal with the thoughts that people have. Satan gains access through our thoughts. He can't do anything without our consent and cooperation, and he does it through wiles, deception, lies, deceit. This is the reason that you will know the truth, and the truth will make you free. Satan can't do anything to you unless he gets you to believe into a lie. So the more you understand the truth, God's word is truth, the freer you will be from the influence and the dominion and control of the devil. You've got to get the truth to people. And at the end of yesterday's program, I made a statement. I'm going to try and defend this today and expound on it. But in the same way that faith without works is dead, prayer without works is dead. And I know that that's going to be very offensive to a lot of people, especially spiritual warfare people, who they just lock themselves in their closet. They pray, they bind, they believe that this nation is turning to God. They believe that all of the ungodliness is stopped. They see the stuff that's being forced into our schools on our children. And so they're just praying and binding, but they would never go to a school board meeting. They would never stand up and protest what's doing. They won't vote, or if they do vote, they will still vote for people who are sitting here enforcing this woke mentality on things. And so they won't act and they won't do anything. But boy, they will fast, they will pray, and they will bind and loose, but they won't act. That is wrong. The warfare is not in the heavenlies. We are fighting against demonic powers, principalities, and powers. They are in heavenly places, but they are exercising their influence because of the way people think. You know, let me give you an example. And again, some people will try and take what I'm saying and say that I'm just against certain people, that I hate people. I don't hate people. I believe that God loves everyone, that he's wanting people to be born again, but I do believe that there are certain activities that are demonic in origin. I believe it's demonic the way that the ungodliness is being promoted, all of the perversion of sexual things today to where people are, it's just terrible. And so anyway, let me use this example. I've known people that actually believe that there are demonic powers over certain areas that are controlling and making people act the way that they act. And I could go into a lot of different things, but let me just use, there's people watching this program that watch it all around the world. And so you may not be familiar with what's going on here in the United States, but that's where I am familiar with things. And there are different locales that are renowned for certain things. You know, Las Vegas and New Jersey are renowned for gambling and prostitution and drugs and all of the things that go with that. Homosexuality is prevalent in a lot of places, but it was accepted and promoted in San Francisco, probably before most places in this nation. And so the reason I'm mentioning this is to say I've actually known people that think that what the problem is, there are these demonic powers that are controlling people and causing homosexuality in certain locales like San Francisco or something that's renowned for its gay community. And so what they do, they get people together and they pray and they're doing spiritual warfare to bind these demonic powers, believing that they are making people live that kind of a lifestyle. I agree that there are demonic powers over certain areas. You can see that in Daniel chapter 10, and I'm not going to teach on that, but I do agree that there are demonic powers that exert control. But the way to deal with that isn't to just do battle in the heavenlies and bind these things. It's people that empower them to do that. The reason San Francisco is renowned for its homosexual community is because way back, I'm not sure exactly when, but in the 60s or 70s, they started electing people to offices who started passing legislation that gave special privileges and status to homosexuals. And they started recognizing gay unions and they started doing things and they became, I don't know what you'd call it, but they became friendly to all of that. And because of that, homosexuals begin to flock to San Francisco because of the advantages, and they brought demonic stuff that was influencing them. And so, yes, I believe that there's demonic powers in San Francisco, and I believe that there's homosexual demonic powers there, but you don't get rid of it by binding the demons. What you do is tell the people. The people are the ones that empower these spirits. And so what you do is preach the truth to people. And you tell them that God loves you and that God has a better lifestyle for you than this, that this is not the way that God made them. Jesus said from the beginning, God made them Adam and Eve, male and female, not Adam and Steve. And you tell people this in love. You don't hate them, but you tell them the truth. And you deal with this spiritual wickedness that's between their ears, the wrong thinking, to think that God created people this way, that this is the way God made them to be. And if you get those people to renew their mind and receive the truth, that will break the demonic powers over that area. And lest you think I'm just picking on homosexuals, I'm not doing that. You could go to Las Vegas and say the same thing. Did you know that when they legalized gambling in Las Vegas, and I mean no limits on it, and they began to start building all of these casinos, that drew in the mafia, that drew in prostitution, that drew in drug abuse, alcohol, that drew in just all kinds of things. And yes, I believe that there's demonic powers over Las Vegas that are promoting pedophilia and sex trafficking and on you can go. I believe all that stuff's demonic. But how do you do it? By getting in your closet and binding these demons? No, you speak against the devil, but then you act on your faith and you tell people the truth. And if people would stand up and counter the mafia and the corruption and the love of money that's the root of all evil and the prostitution and the drug abuse, and if people would stand up and start witnessing and doing these things, and as people change their minds and they quit buying into these things, then you would see these demonic powers lose their hold. You know, there was a group of people, I'm not going to call her name, some people know who I'm talking about, but there was a group of people that went into what they call the 1040 window. That's between the 10th and the 40th parallel on the globe. And that went through the Middle East, where most of the people who do not embrace Christianity live in that 1040 window. And so they begin to start praying for people to be saved there. And they went so far as, I remember this one guy actually took people over to Ephesus in modern day Turkey. And they believe that Diana of the Ephesians, that was mentioned during the ministry of Paul, they believe that Diana of the Ephesians was the demonic power that was causing all of the terrorism and things like this. And so they were doing spiritual warfare. And they took people over to Ephesus. They specifically told them, do not witness to anybody. They wouldn't let them witness because it could have caused problems. They just had them walk around and pray and bind this demonic power. And then they had a service in the old amphitheater that was in Ephesus, and they had thousands and thousands of people there, and they did spiritual warfare and bound the demonic powers. But they wouldn't witness to people. They wouldn't preach the gospel because it wasn't kosher. It wasn't accepted. But they were just going to do spiritual warfare. I'm saying that that is not the way you do it. There is zero precedent for that in the Bible. As a matter of fact, the Apostle Paul dealt, he was in Ephesus, and Paul and Timothy, they dealt with this, and they never organized the believers to just do spiritual warfare. They never did what they call prayer walks, where they just went around. They wouldn't talk to anybody. They wouldn't witness, but they would just bind these things. Know what Paul did? He stood up and preached the gospel, and he told people that you're worshiping these demon gods and that they are no gods. And he specifically countered it, and he countered the people's thinking. And it was so effective that Paul got drawn into the marketplace because Demetrius and some people who made their living selling these demonic gods and these idols that people worship, they said, our whole trade is about to be lost because people are turning away from the worship of Diana of the Ephesians and they're turning to God. And Paul literally destroyed this demonic power and control, and it hadn't been in existence for 2,000 years until the spiritual warfare people resurrected her and imputed power to her that she didn't have. Paul did not break the power of Diana of the Ephesians by doing spiritual warfare in the heavenlies. He did it by doing spiritual warfare between people's ears and told them the truth, and the truth made them free. And yet we've got people today that, again, they have misused this authority and they think that they can just bind and change a nation and change a culture without changing the way that people think. You've got to know the truth before you get set free. And in our society today, people have gotten away from the Word of God. Used to, the Bible was revered. The people that founded the United States, they founded it on biblical moral principles. John Adams, the first vice president, the second president of the United States, said that democracy is totally unfit for anybody but a moral and religious people. And if America ever ceases to be moral, if we don't have the restraints that Christian morality puts on people, there aren't enough laws. You can't pass enough laws to restrain the evil that'll come out. And this is why what's wrong. People now are advocating homosexuality, transgenderism, child abuse. They are having children have hormone blockers and sex reassignment surgery, even without parental consent. They're having drag queens go in and teach little tiny children in kindergarten, first grade, all of these sexual perversions. They have forsaken morality, and because of it, that's what's loosed the devil. And just imagine kids that are in four years old in first and second, third grade that are being promoted with all of this sexual confusion and being told you can choose whether you're a man or a woman and things like this. Imagine the kids that grow up with that being told them that that's normal. I guarantee you there are going to be demonic problems, and the way you deal with it isn't to just to get into the spiritual realm and start binding demons. It's to start telling people the truth. Did you know what I'm saying right here is going to be offensive, even to a lot of Christians? There's a lot of Christians who would agree with what I'm saying. They know that it's true, but they don't believe you ought to be saying these things. They believe that you just need to stay in your closet and let's pray. And let's just tell people that we love them, but not counter anything. Over in Romans chapter 12, verse 9, the scripture says, let your love be without dissimulation. The word dissimulation means hypocrisy. Let it be genuine, real. Let your love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. If you do not stand for good and resist evil and show that it is something to be abhorred, then your love is hypocritical. If you tell a person that, oh, I love you, but you'd never tell them the truth, then you don't truly love them. You really love yourself. You don't want to suffer the rolling of the eyes, the criticism, somebody saying, well, you're a hate monger. This is hate speech. And so you just don't want the criticism that goes along with it. I guarantee you, I know how that is. I've been criticized. I'm being criticized now. And there's people that will hate me for what I'm saying. They will say that this is hate speech. It's not hate speech. I am against the devil. I'm against the destruction that he's doing to people, but I love people enough to tell them the truth that God did not make you to be the way that you are. God did not make us to have sex with animals, to have sex with people of the same sex. That is not the way that God made us. This is not godly. And I'm standing up and speaking the truth. And if people will receive it, you can be set free. You can be delivered from the control, from the depression, the discouragement. There's a reason that people like pedophiles and homosexuals and drug abusers and stuff. There is a reason that those people die prematurely. Statistics show that their death rate is much greater than people who are heterosexual and just embrace normal things. There's suicide run rampant among them. And it's because of the guilt and the condemnation. Satan comes only to steal, to kill, and to destroy. And he's the one that's doing this, and he's doing it because people are accepting lifestyles and values that are completely contrary to the Word of God. And I'm telling you that it's not, we don't get rid of these problems by just praying in our closet. We get rid by praying in our closet, rebuking the devil, but then acting on it and speaking the truth. And if people will receive it, the truth that they receive will set them free. Praise God. So this is how you exercise this authority. There is a whole spiritual movement that has basically just been relegated to your prayer closet. You just get in and you pray and you bind things, but don't ever stand up. Don't ever speak out. Don't ever do anything to rock the boat. That is a misuse of spiritual authority. I'm telling you, I'm speaking the truth. And it's the truth that sets people free. And I know that there will be a backlash and criticism on this. There's people that'll say that things like, I hate all of these people. No, the truth is I love you enough to tell you the truth. You know, in Matthew chapter 22, when Jesus said the greatest commandment is to love God with all your heart, soul, mind, and strength. And then the second is like unto it, you shall love your neighbor as yourself. He quoted from Leviticus chapter 19, verse 18. And people will say, see, you just need to love other people. But you need to put that scripture in its context. If you go back to Leviticus chapter 19, verse 17, it says, you shall not hate your neighbor in your heart, but you shall in any wise rebuke him and not suffer sin upon him. And then the next verse says, you shall love your neighbor as yourself. In context, it's saying that if you would want someone to warn you, if you were doing something wrong that was going to destroy you, well, then you ought to love them the way that you love yourself and tell them the truth. For people to take that verse and say that we just need to love people, but don't speak the truth, don't tell them something that would offend them, that is not what this says. When you take the text out of its context, all you have left is a con. And it is a misrepresentation. Again, I go back to that verse I already quoted where you're supposed to let your love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. You need to speak the truth in love. Ephesians 4:15. But speak the truth in love. I'm saying it in love. I love you enough to tell you that, man, what you are thinking is destroying you if it is contrary to the scriptures. If you have bought into these values that are contrary to what God's word says, Satan is coming to steal, kill, and to destroy. And the greatest defense you have against the devil is the truth, the renewing of your mind. And when you depart from what God's word says and you start embracing these things that are completely contrary to the word of God, you make yourself just totally open to whatever the devil wants to do. And it will ultimately end up in you being, he comes to steal, kill, and to destroy. And so I'm telling you, I love you enough that you need to go back to the word of God. There is ample repentance. There is plenty of forgiveness from God. But not if you persist in something that is an abomination to him and that you just go against everything he stands for. You've got to repent, humble yourself, and submit yourself to the Lord. And there is ample forgiveness. He loves you and he wants to set you free. You know, we've got a number on the screen. We've got people that will pray with you 24/7. I encourage you to please take advantage of that. And when you call, also ask for these materials. I've got this book in English and in Spanish. I've got a study guide. I've got CDs, DVDs, and we also have a USB that will have all of this teaching in audio and video. And our announcer is going to give you information about how to get this. I encourage you to please take a stand on this, to use the power and the authority that God has given us and not only pray in your prayer closet, but stand up and speak. Listen to our announcer and please call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs. Voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack. Ons onderwijs op Caris Bible College. Of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws. Counting down! De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. God Radio.
1: Wat is het verschil tussen de gaven van geloof en werkingen van krachten? Ik ga er even een paar voorbeelden van geven. De werkingen van krachten is gericht op het uitdelen van het wonder. De gave van geloof op het ontvangen van een wonder. Werkingen van krachten is gericht op het uitdelen van een wonder. Geloof voor het ontvangen. De een deelt uit, de ander ontvangt. Door de gave van geloof. Nou, soms ontvang je met je gave van geloof de werkingen van krachten. En ik ga maar uitleggen hoe dat werkt. Kijk, bijvoorbeeld met het opwekken van doden. Ontvangt de gave van geloof, ontvangt geloof voor het wonder. En ontvangt meteen geloof voor die werkingen van krachten. Op het moment dat het boom door je heen werkt, is het werkingen van krachten wat diegene tot leven brengt. Dus je zou kunnen zeggen, de gave van geloof ontvangt het geloof voor het onmogelijke. En de werking van krachten veroorzaakt het bovennatuurlijke. De gave van geloof ontvangt het geloof voor het onmogelijke. Maar de werking van krachten veroorzaakt het bovennatuurlijke. Dus de eerste keer dat ik mensen zag genezen in mijn schaduw was op de Greater Faith van 2020. Toen het toppunt van corona was nog helemaal redelijk nieuw. En hoe werkt het en wat is er? En mensen waren in paniek als je handen oplegde. En ik wist, God wil mensen genezen. Dus alleen handoplegging, al die dingen, afstand, lag gevoelig. Zei, Heer, wat gaan we doen? En God zei, laat mensen door je schaduw heen lopen en ze zullen genezen. Nou, dat had ik nog nooit eerder gehoord. Ik had het gelezen in de Bijbel, maar ik had het nog nooit gehoord. Ik had het nooit gezien ook. Maar ik wist alleen dat het in de Bijbel staat. Maar dat is een goed vertrekpunt. Dus toen ging ik op de stoel staan hier. En die lamp veroorzaakte schaduw. Ik zei, dit is wat God heeft gezegd. Als je genezing nodig hebt, je gelooft dat het op deze manier niet werkt, loop er doorheen en je zal genezing ontvangen. Nou, ik weet niet precies hoeveel mensen er doorheen liepen. En ik vroeg aan het eind, hoeveel mensen zijn er genezen? En 35, 40 mensen staken hun hand op en waren boven natuurlijk genezen. Nou, dat was de eerste keer dat ik mensen zag genezen door schaduw. Nu zien we het vaak gebeuren. Maar mijn punt is, met mijn geloof ontving ik geloof voor het wonder. Maar op het moment dat mensen erheen liepen, boem, was het werkingen van krachten. Wat er doorheen functioneerde. Dus met je gave van geloof ontvang je, je ontvangt het geloof voor het wonder. En je werkingen van krachten, of de werking van krachten begint te functioneren, veroorzaakt het bovennatuurlijke. Nou, een mooi voorbeeld van hoe dit werkt is bijvoorbeeld in periodes van gevaar. Wat is het verschil? De gave van geloof haalt je boven natuurlijk door het gevaar heen, zonder dat het gevaar je schaadt. De werkingen van krachten verandert het gevaar. Ik ga je zo meteen voorbeelden geven. Maar de gave van geloof haalt je boven natuurlijk door het gevaar heen, zonder dat het je schaadt. Terwijl de werkingen van krachten verandert het gevaar. Werkt een wonder. De Engelstaan zegt working of miracles. Het werkt een wonder. Dus, voorbeeld. Jezus, die de storm stilde, veranderde het gevaar. De storm ging liggen. Werkingen van krachten. In combinatie met de gaaf van geloof. Gaaf van geloof ontvangt het geloof voor het wonder. Boom, werkingen van krachten laten de storm stillen. Dus ook Jezus functioneerde door de geest. Amen. Jezus deed die wonderen niet omdat hij de zoon van God was. Hij was de zoon van God. Maar de Bijbel zegt, hij heeft zich van al zijn privileges, van al zijn voorrechten, heeft hij zich gestript, Filippenzen 2. Hij kwam als een mens naar deze aarde. En Jezus begon pas wonderen te doen toen hij vervuld werd met de geest. Want hij begon niet te functioneren in de gaven van de geest. Dus wanneer Jezus mensen genas, gaven van genezingen. Wanneer Jezus mensen bevrijdde, werkingen van krachten. Elk wonder van Jezus valt in een van de categorieën van de gaven van de geest. Daarom zegt Jezus, je kan hetzelfde doen als mij. En nog groter, omdat wij dezelfde geest hebben en dezelfde gaven hebben gekregen. Amen. Dus Jezus stilt de storm, is werkingen van krachten. Maar Paulus in Handelingen 27, die boven natuurlijk door de storm heen gaat, zonder dat het hem schaadt, terwijl zelfs de ervaren zeelaar zeiden, dit is het, we gaan eraan, we zijn dood. Dat is de gave van geloof. God gaf hem de gave van geloof om door die storm heen te komen zonder dat het hem raakte. Nou, dat is een tekst die misschien niet veel mensen kennen. Maar in Lucas hoofdstuk 4, vers 29 staat dat een woedende menigte Jezus wilde stenigen. En Jezus liep midden tussen hen door. Gave van geloof. Gave van geloof. Ze konden hem niet zien, of wat dan ook, maar hij ging door het gevaar heen zonder dat het hem raakte. Maar een ander verhaal, die soldaten die Jezus kwamen arresteren, in Johannes 18, boem, ze vielen op de grond. Werkingen verkrachten. Dat is het verschil. Paulus die gestenigd werd, werd wel gestenigd, maar ze gingen omheen staan, hij stond op, hij genas, hij ging verder. Werkingen verkrachten en gaf van genezing. Zie je het verschil, hoe het werkt? En soms is het de combinatie. Paulus die werd gebeten door een gifslang. Wat dodelijk had moeten zijn, Handelingen 28. Paulus schudde het ding van zich af, boem boem, en ging verder. Gaven van geloof en werkingen verkrachten. Hij wist gewoon, mij overkomt niks. Werkingen verkrachten, haalde dat gif uit zijn lichaam. Zorgde dat het niet werkte. En hij ging verder. Nou, Jezus die over water wandelde, dat is een combinatie. Je ontvangt de gave van geloof voor het wonder en de werkingen verkrachten zorgt voor het bovennatuurlijke, dat het water je houdt en dat je erop kan wandelen. Dus alle verhalen, Daniel en de leeuwenkuil, gave van geloof. Leeuwen deden hem niks. Dat is de gave van geloof. Haalde hem door het gevaar heen. Dus alle voorbeelden in de Bijbel kan je zeggen, welke categorie valt dit? Welke categorie valt dit? En heel vaak werken ze dus samen. Nou, zelfs wanneer we in de gaven functioneren, moeten we ervoor kiezen om ook naar de geest te blijven wandelen. Want anders raak je het kwijt. Petrus, die over water wandelde, gaven van geloof, werkingen van krachten. Jezus zei, kom. Voel mij, ontving de gaven van geloof. Stapte uit de boot. Het water kon hem dragen. Dat is werkingen van krachten, gaven van geloof. Maar Petrus begon op de wind te letten. En hij begon op de golven te letten. Dus hij haalde zijn ogen af van het woord. Ging kijken naar de natuurlijke omstandigheden. En in één keer viel die. Dus de gaven van de geest functioneren maar zolang jij functioneert in de geest. Als jij door je natuurlijke denken eraf stapt, stopt het. Stopt het. Dus daarom wil je daar niet naar gaan kijken. Kijk, je geloof kan je ergens brengen waar je in het natuurlijke niet kan komen. Maar je moet ook zorgen dat je geloof je daar houdt. Amen. Dus je moet blijven focussen op Jezus. Want als ik ga kijken naar natuurlijke omstandigheden. Oh nee, de boekenprijs zijn 3 keer zo duur. We moeten weer 100.000 boeken bestellen. We moeten ook naar het Engels, we moeten ook naar het Duits. We moeten nog 100.000 boeken bestellen. We moeten wel altijd die 14 salarissen betalen. Inflatie is 10% dit jaar. Als je naar alle natuurlijke omstandigheden gaat kijken, val je. Wat we doen is totaal onlogisch. We nemen mensen aan, geven 100.000 boeken weg. We hebben ons

0: moet ook wijsheid hebben, broer. Geloof is Gods wijsheid.
1: Amen.
0: Geloof is Gods wijsheid. Jezus zei tegen niemand, heb wijsheid. Hij zei, heb geloof. Altijd als ik dit zeg, zeggen mensen, ja, maar de Bijbel zegt ook, zoek wijsheid. Ik weet wat de Bijbel zegt. Ik zit je gewoon te triggeren en te kijken of je reageert. Maar zodra jouw wijsheid tegen geloof in God ingaat, is het natuurlijke aardse wijsheid. En geloof staat erboven. Maar mensen die alleen maar in wijsheid functioneren, proberen altijd geloofsmensen naar beneden te trekken. Kom naar beneden, kom naar beneden. En wij zeggen, kom omhoog, het is goed hier. Het is geweldig hier, kom maar omhoog. Wat doe je daar? Dus je blijft kijken. Nou, hoe functioneer je in de gaven van geloof? Hoe functioneer je? Dus je hebt zelf, kan je stappen zetten om te functioneren in de gaven van geloof. Want de Bijbel zegt, streef naar de gaven. En 1 Korinthe 12 vers 31, daar zegt Paulus, streef naar de beste gaven. Streef naar de beste gaven. En het gaat over de gaven van de geest. Nou, al eeuwenlang zijn theologen aan het discussiëren. Wat is de beste gave? Is het profetie? Is het genezing? Is het tongentaal? Nee, tongentaal kan het niet zijn. Het is wijsheid. Salomo vroeg ook wijsheid. Nee, als Paulus zegt, streef naar de beste gaven. De gaven van de geest zijn gereedschap. Wat je gebruikt. Om dingen te ontvangen. Om dingen voor elkaar te krijgen. Dus, kijk, Casper heeft een loodgietersbedrijf. Misschien zit er... Er zat een fysiotherapeut zat in de zaal. Waar is de fysiotherapeut? Zitten we nog een tandarts in de zaal toevallig? We hebben allerlei soorten mensen met allerlei soorten gereedschap. Het zou een hele domme discussie zijn. Als er ware de discussie. Wie heeft het beste gereedschap? Casper met een loodgietersbedrijf. De fysiotherapeut. Of een tandarts. Dat ligt eraan of dat je wc verstopt zit of je een gaatje hebt in je kies. Nou, er is geen beste gave. De beste gave is de gave die jij nodig hebt. Dat is de beste gave. Dus als jij in een onmogelijke situatie zit, streef naar de gave van geloof. Streef naar de gave van geloof. Nou, soms kan de gave van geloof gewoon in één keer over je komen. Net zoals het voorbeeld wat ik gaf met die meid. In één keer, boem, die gave van de geest komt over je. Maar soms zijn er dingen die jij kan doen om erin te wandelen. Nou, ik ga je een paar stappen geven. De eerste stap is niet moeilijk. En dit is gewoon iets wat ik zelf ontdekt heb. Ik zat te denken, gewoon terug, als ik kijk wat in mijn leven komt, hoe komt het? En later zat ik Smith Wigglesworth te lezen. Kennen jullie Smith Wigglesworth? En hij omschreef precies hetzelfde. Ik dacht, wacht, het zit op een goede lijn. Zelfde lijn als Smith Wigglesworth. Deze lijn houden we. Stap 1. Je komt in een onmogelijke situatie terecht. Ik zei, de eerste is makkelijk. Leef gewoon met God. Of leef gewoon überhaupt. Maar de gave van geloof wordt gegeven voor het onmogelijke. Dus je moet ergens in een onmogelijke situatie komen. Waar een wonder van God nodig is. Nou, stap 2. Begin met gewoon geloof. Het begint met gewoon geloof. Weet je nog dat we het in Lucas 17 hebben gehad over geloof inzetten als dienstknecht? Geloof inzetten als mosterdzaadje. Dus je komt in een onmogelijke situatie. Stap 1, onmogelijke situatie. Stap 2 is, begin met gewoon geloof. Begin te wandelen in geloof. Begin je geloof in te zetten. Begin je geloof te gebruiken. Weet wat het woord van God erover zegt. Begin het te proclameren. Begin daarna te wandelen. Begin je geloof te gebruiken. Begin je geloof erop te richten. Begin God te geloven dat dat ding gaat veranderen. Dat begin je eerst te doen. Want als je niet gaat wandelen naar gewoon geloof, gaat ook niet de gave van geloof komen. Dus je begint met gewoon geloof. Nou, ik las Smith Wigglesworth en die zei dit. Een van de redenen dat veel mensen nooit de gave van geloof ervaren, is omdat ze niet opereren in het geloof wat ze al hebben. Een van de redenen dat veel mensen nooit de gave van geloof ervaren, is omdat ze niet opereren in het geloof dat ze al hebben. Al ga jij in je onmogelijke situatie alleen maar kijken naar de natuurlijke dit en die zegt dat. En je zit in je emotie en in je ziel. Ga je nooit wandelen in de gave van geloof. Dus je gaat eerst gewoon in geloof staan. En je gaat je geloof gebruiken. Nou, nummer 3. Stap nummer 3. Ik ga even verder met blauw, dat is iets duidelijker.

0: Stap nummer 3 noem ik strijd de goede strijd van geloof. Strijd de goede strijd van geloof. Nou, in een onmogelijke situatie is geloof een strijd. Paulus zegt strijd de goede strijd. Het kan ten eerste al... Waarom staan die puntjes scheef? Zie je dat? Tjonge, jonge, jonge. Ik heb sneller geschreven. Zo. Strijd de goede strijd van geloof. Nou, in een onmogelijke situatie kan het überhaupt wel een strijd zijn om geloof te krijgen. Want je wordt geconfronteerd met iets wat niet kan veranderen. Of waarvan de artsen dit zeggen. Of waarvan iedereen dat zegt. Of waarvan wie dan ook wat zegt. Het is totaal onmogelijk. Dus soms kan het überhaupt al een strijd zijn om geloof te krijgen. En dan is het een strijd om in geloof te blijven staan. En dan komt het ook neer op die vrucht van geloof. Dat je gewoon blijft staan in geloof. Je begint je geloof te gebruiken en je blijft staan. Ook al probeert alles en iedereen je te ontmoedigen. Je blijft staan in geloof. Je blijft jezelf vullen met het woord, met geloofsprediking. Je spreekt tegen die berg. Je beleidt Gods beloftes en je blijft gewoon staan. En net zoals Abraham niet let op zijn eigen lichaam, let je niet op je natuurlijke omstandigheden. Maar hij werd gesterkt in God, terwijl hij God de eer gaf, zegt de Bijbel. Je blijft gewoon staan in God. Je blijft vol geloof. Je twijfelt niet aan de belofte van God door ongeloof. Dat is Romeinen hoofdstuk 4. Nou, dit kan best een strijd zijn. Dit kan best een pittig proces zijn. Dit is ook een proces van de volharding van geloof. Waar sommigen opgeven. Waar sommigen zeggen, zie je, het werkt niet. Waar sommigen toch hun twijfels het over laten nemen. Of hun ziel of een emotie. En dan werkt het ook niet. Dit is het proces van de goede strijd strijden. Stap nummer 4. Stap nummer 4. Is God neemt het over. God neemt het over. En ik heb hier staan, als je aan het einde van je geloof komt, neemt het over. God neemt het over als je aan het einde van je eigen geloof komt. Nou, soms als je een tijd in geloof staat en er lijkt niks te veranderen en alles spreekt tegen, lijkt het alsof je aan het eind van je geloof komt. Je denkt, ik weet het niet. Dit werkt niet. Dit lukt niet. En je wordt aangevallen met twijfel. Wordt afgeschoten op je hoofd. Je lijkt en denkt van, ik weet niet of ik hier wel voor kan geloven. En mijn ervaring is, als je op dat moment gewoon weer kiest, boem, ik blijf staan in geloof. Ik twijfel niet. En je maakt weer de keus. Ik wandel in geloof. Je overwint dat. En je staat gewoon weer in geloof. Is het soms in één keer als boem, de gaaf van geloof op je komt. Dat God met zijn geloof over je komt. Als je op dit punt komt en toch ervoor kiest om hardnekkig en onwankelbaar in geloof te staan, dan komt de gave van geloof over je. De gave van geloof komt vaak over je als je eerst met alles wat je hebt, hebt gestaan in je eigen geloof. En dat is dan stap 5. De gave van geloof komt over je. God neemt het over. Zo hierbij zet nog als je aan het eind. En stap 5 is de gave van geloof neemt het over. Nou, Smith Wigglesworth zei er ook dit over. Hij zei, als je stappen zet in normaal geloof en je het einde van je geloof bereikt, komt vaak deze bovennatuurlijke gave van geloof. Nogmaals, als je ervoor kiest om gewoon te blijven staan. Hij schrijft dit over het opwekken van een dode. En volgens mij heeft hij 12 of 13 mensen opgewekt uit de dood. Hij begon gewoon in zijn eigen geloof. Hij zei, ik bad in al mijn eigen kracht en geloof. En toen ineens greep God mij. En ik begon te roepen, hij leeft, hij leeft, hij leeft. En hij leefde. Nou, hij begon in zijn eigen geloof. Maar God nam het over. God nam het over. Dus, dat is een van de redenen dat mensen soms nooit... Kijk, waarom kreeg ik de gaaf van geloof om mensen in dienst te nemen? Omdat ik gewoon in geloof stond überhaupt al vanaf het begin om mensen in dienst te nemen. Dus daarom functioneren sommige mensen nooit in de gave van geloof. Ze willen meteen de gave van geloof hebben voor bovennatuurlijke wonderen. Terwijl ze nog nooit überhaupt handen hebben gelegd op veel zieken. Ze hebben één keer genezingsdienst gedaan, ja, werkte niet. Dan stoppen ze. Ze willen, ja, nee, ik heb de gaaf van geloof nodig. Nee, begin eerst met alles wat je hebt. Ja, je geloof, gewoon te doen en te doen en te doen en te doen. Je wil niet weten op hoeveel handen ik op mensen heb gelegd zonder dat er iets gebeurde. Maar ik ging door en door en door en door en door en door. En nu zien mensen in dat kruk in de lucht, lege rolstoelen, genezingen van kanker, dat soort dingen. Maar dat is niet hoe het begonnen is. Maar soms denk ik, boem, de gave van geloof neemt het over. Maar je begint gewoon met je eigen geloof. Dat is waar je mee begint. Nou, soms komt het voor langere tijd, soms komt het voor kortere tijd. Dus daarom is het voor korte tijd om een statistiek tentamen te halen. En soms is het voor langere tijd. Een ander grappig voorbeeld, wel leuk voorbeeld is, toen Femke en ik zouden gaan trouwen. Femke zat op bijbelschool in Engeland. Ik was hier en ik leefde uit geloof. En we hadden verder geen bijbaantjes. En we besloten om te gaan trouwen. Nou, dat was een onmogelijke situatie. Femke had geen geld. Zij zat in het buitenland op bijbelschool. Ik zat hier in Nederland. En we besloten gewoon in geloof te gaan staan. En we wisten ook dat het plan van God was. En ik weet nog op een bepaald punt dat ik dacht van man, dit is taai om hiervoor in geloof te staan. Iedereen zegt dat je gek bent. Waarvoor ga je leven? Waarvoor ga je inkomen? Waar ga je vrouw van onderhouden? Waar ga je wonen? Hoe ga je de bruiloft betalen? Iedereen zegt maar hoe dat. En anders, ik weet het niet. Alleen, ik kan alleen zeggen, God gaat voorzien. Maar de meeste mensen nemen daar geen genoegen mee. Dus op een gegeven moment merkte ik ook gewoon, man, dit is gewoon taai om hiervoor in geloof te staan. Omdat zelf begin je gewoon te twijfelen. Want de tijd komt dichterbij en dichterbij en dichterbij. Dat je een huis moet hebben, dat je bruiloft moet gaan plannen. En er is nog geen enkele euro. En je hebt heel veel eurotjes nodig. En dus op een gegeven moment hadden we nog een half jaar tot ons trouwen. En we hadden nog helemaal niks. En toen was er een conferentie in Engeland, waar Femke Bijbelschool deed. Conferentie van 4 dagen. Ik vloog er naartoe om er 3 dagen bij te zijn. En tijdens die conferentie, de predik was aan het prediken. En hij zei, de laatste dienst ga ik handen leggen op iedereen die het nodig heeft voor een wonder. Dus wij zaten die laatste dienst van, oké, wij gaan de laatste dienst gaan voor ons laten bidden. Ze met ons willen staan in geloof voor doorbraak in deze situatie. Dus uiteindelijk brak de laatste dienst aan. En die dienst, de geest van God, viel. En tot dan toe had ik nog nooit iets meegemaakt. Maar hij is aan het prediken, de geest van God valt. Die voelde de tegenwoordigheid van God. En die man zegt, dit is wat God zegt. Als je je wonder wil ontvangen, vanavond gaan we voor niemand bidden. Als jij je wonder wil ontvangen, moet je gaan rennen. En wij zaten er als 2 Nederlanders. Wat zegt hij? Rennen. En vlak bij ons zat een vrouw. En Femke kende die vrouw. Die had 14 ziektes. Kon slecht lopen. En die vrouw begint als eerste. Boom, de kracht van God raakte. Boom, en die begint te rennen. Die is genezen. En Fem en ik kijken elkaar aan. Boom, en wij springen op. En heel die kerk. Boom, begint te rennen. En daarom zegt Paulus, laat alle dingen in goede orde verlopen. Want je moet dezelfde kant op rennen. Nou, die vrouw ging als eerste. En ze genas. En wij ook. Ik snapte er niks van. Maar het werkt niet mee, snapper. Wij rennen. En het was niet dat we aan het rennen waren, dat iemand naast je komt lopen en zegt, hé, hier heb je 15.000 euro, een sleutel, een trouwring. Maar terwijl we aan het rennen waren, boem, de gave van geloof viel op me. De gave van geloof. En we wisten gewoon, we hebben het ontvangen. We wisten het. En tot die tijd liep alles stroef, moeilijk, geen doorbraak, kwam geen euro los. En vanaf dat moment was het alsof alles omdraaide. En gewoon voorziening kwam van alle kanten. Ik vloog terug. Die dinsdag moest ik beginnen met een nieuwe stageplek. Om mijn afstudeerstage te doen. Ik kom daar voor het eerst. Ik kom voor het eerst op dat bedrijf. Ze hadden een echte directeur. Zo'n grote vent met een kaal hoofd en een sigaar. Gewoon een echte directeur hadden ze daar. En die zei, die liep langs. Tom, kom even naar mijn kantoor. En liep zo weer verder. Ik loop zijn kantoor in en dan zit hij ook in zo'n draaistoel die kon ronddraaien, weet je wel. Dus je komt binnen, hij draait jouw kant op. Hij zegt, weet je wat? En ik zou al een behoorlijk hoge stagevergoeding krijgen voor een student. Hij zei, weet je wat? Ik heb gewoon besloten om die stagevergoeding te verdubbelen. Dat was mijn eerste dag. En ik kreeg bijna gewoon in verhouding een normaal inkomen. Mijn stagevergoeding was bijna 5-6 keer zo hoog als wat andere HBO-studenten kregen. Gewoon zonder reden, dat was de eerste doorbraak. Ik kreeg gewoon eigenlijk gewoon bijna een normaal inkomen om daar af te studeren. En wonder na wonder begon te gebeuren. Dat is dat verhaal van die appartementen. Dat ik zei, zet mij maar op de lijst. Boem, we kwamen bovenaan. Iemand geeft ons een hele inboedel. En van allerlei dingen, boem, beginnen te gebeuren. En we zijn getrouwd, God heeft voorzien. En alle doorbraak was er. Maar het begon met de gaaf van geloof. Begon met de gaaf van geloof die ik ontvangen heb toen ik rondjes rende in een kerk in Engeland.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Dat was ook zo'n moment dat ik aan het einde van mijn eigen geloof kwam. En boom, God nam het over met de gaaf van geloof. En vanaf dat moment, je weet gewoon. En het is alsof dingen gewoon anders zijn. Dat het al gebeurd is, terwijl het nog niet gebeurd is. Dus hoe functioneer je in de gaaf van geloof? Kom in een onmogelijke situatie. Begin met gewoon geloof. Strijd de goede strijd van geloof. God neemt het over als je aan het eind van je eigen geloof komt. En de gaaf van geloof komt over je. Nou, ik wil nog 2 dingen delen over de gaaf van geloof. En een daarvan is dat je zou kunnen zeggen, soms gebruik ik mijn eigen geloof om de gaven van geloof te ontvangen. Dus, soms weet ik van een situatie, nou dit is extreem. Ik zeg gewoon, Heer, ik gebruik mijn geloof. Ik geloof u voor de gaven van geloof. Ik geloof u voor uw geloof in deze situatie. En dan begin ik me met mijn geloof uit te strekken naar de gaven van geloof. En ook op die manier kan je soms de gaven van geloof ontvangen. Kan je de gaven van geloof ontvangen. Dus soms voor wonderen, voor genezingsdiensten. Zeg ik, Heer, weet je, ik begin gewoon God te geloven. Ik zeg, Heer, ik bid voor de gaven van geloof. Voor bepaalde wonderen. En dat rolstoelen, krukken, wat dan ook. Dit soort dingen. En ik wist gewoon, voor de laatste avond van Hoge Zand. Ik wist gewoon, deze avond hebben we een lege rolstoel. Ik gebruikte mijn geloof. Ik zei, Heer, we hebben alles al gezien in deze diensten. We hebben 9 paar krukken in de lucht. Ik zeg, vanavond wil ik een rolstoel. Ik gebruik mijn geloof. Ik gebruik mijn geloof om de gaven van geloof te ontvangen. Daarvoor. En het gebeurde. Nou, soms ook wanneer ik aan het bidden ben. Dus we hadden een situatie, ook in de aanloop naar het pand, dat ik in 1 week 100.000 euro extra nodig had. En ik was aan het bidden. En ik wist gewoon, deze week hebben we het nodig. En terwijl ik aan het bidden ben, en gewoon aan het mediteren ben, vaak op teksten, op de voorziening van God. En ik weet gewoon, ik zei, Heer, ik gebruik mijn geloof voor de gaven van geloof. En ik geloof u voor 100.000 euro. En op het moment dat ik zeg, boem, zeg ik, weet, ik heb het. En dan kun je gewoon zeggen, ik gebied 100.000 euro om naar me toe te komen in Jezus naam. Nou, die week komt er iemand naar me toe. Zegt hij, God heeft op mijn hart gelegd om je 100.000 euro te geven. Boom, geeft 100.000 euro. Nou, als het gaat om je geloof stretchen. Tot die tijd hadden we 3 keer een gift gehad van 50.000 euro. En volgens mij was 50.000 euro, ja. 50.000 euro was tot dan toe de grootste gift die we ooit gehad hadden. Dus 5.000 euro het hoogste bedrag. Dus hadden we 3 keer gehad. En toen dacht ik, mijn geloof blijft hangen. Ik heb 50.000 euro geloof. Dat is niet goed. Dat is prima, maar we kunnen hoger. Dus toen ging ik voor 100.000 euro. En hadden we ook nodig die week. Ik zei, Heer, ik geloof nu gewoon dat er iemand komt die 100.000 euro geeft. En boem, er kwam 100.000 euro. Later in het proces, richting het eind, hadden we op een gegeven moment iets van 250.000 euro nodig. In een week. En ik zei, Heer, ik geloof u voor minimaal 250.000 euro. En ik gebruikte mijn geloof om de gave van geloof te ontvangen. En ik zei, Heer, ik bid voor 250.000 euro. Ik geloof dat ik het ontvangen heb. En ik wist gewoon, ik heb het. En ik gebied het naar me toe te komen in Jezus' naam. Ik stuurde een goede vriend van mij, gewoon als bewijs. Ik zei, ik heb gebeden voor 250.000 euro. Let op, deze week krijg ik het van iemand. En hij zei, als jij het zegt, zal het zo zijn. Die week komt er iemand naar me toe. Zegt hij, God heeft op mijn hart gelegd om je 300.000 euro te geven. Boom, geef 300.000. Toen in Ede, die week, hadden we 420.000 euro nodig. In 1 week. 420.000 euro. En die week kwam er 400... Nee, het was anders. We hadden 480.000 euro nodig. 480.000 euro. En ik zei, Heer, ik geloof voor 480.000 euro deze week. We hadden totaal 600.000 nodig. 120 was binnen. Ik zei, Heer, ik geloof voor deze week voor 480.000 euro. Nou, dat is best bizar. 480.000 euro in een week. Die week kwam er 420.000 euro binnen. Alles behalve 60. De laatste 60. Dus, maar ik wist gewoon, die 60 is onderweg. Want ik heb gaven van geloof voor 480.000 euro deze week. En toen mailde iemand, hey, God heeft op mijn hart gelegd om een goudstaaf te offeren. En die gaf een goudstaaf. En met dat die persoon gaat om te verkopen, boom, schiet de goudprijs omhoog. Dat was een goudprijs, of goudstaaf van 1 kilo. De goudprijs, je kan het opzoeken, 9 maart dit jaar. De goudprijs schiet boven de 60.000 euro. Verkoopt die goudstaaf, boom, de goudprijs zakt weer terug naar 56.000 euro. Dus God stuurde gewoon een engel om, boom, die goudprijs de lucht in te schoppen. Waarom? Ik had een gave van geloof voor nog 60.000 euro. Dus dat is 60.000 en geen 55. En die 60.000 kan binnen. Dus iedere keer. Dus ik gebruik mijn eigen geloof om de gave van geloof te ontvangen. Dus ik ben God aan het geloven. Dat er gewoon iemand gaat komen die zegt, hier heb je 1 miljoen. Boom. Die gewoon 1 miljoen zaait. Sommigen zeggen, dat is nog nooit gebeurd. Dan gaat het gebeuren. Ik geloof God voor miljoenen. En gewoon panden. Ik geloof God gewoon dat mensen ons panden zullen geven. En we hebben het al eerder gehad, toen we een loods nodig hadden. Na een dienst komt iemand naar me toe, geeft me een stel sleutels. Ik zeg, wat is dit? Hij zegt, dat is een pand. Opslagloods. Hebben we nu 80 pallets met boeken staan. Kregen gewoon. Boom, hier heb je een loods. Er staan 80 pallets met boeken. Dus, maar je begint je geloof te gebruiken om de gave van geloof te ontvangen. Want 100.000, 480.000, 1 miljoen. Dat is niet jouw geloof, dat is Gods geloof. Bam, wat door je heen gestroomd, wat spreekt en het gebeurt. Dus gebruik je eigen geloof om de gave van geloof te ontvangen. En daarnaast, en dat is het laatste wat ik hierover wil zeggen, over de gave van geloof. Alle gaven zijn besmettelijk. Alle gaven zijn besmettelijk. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld iemand die heel sterk functioneert in de gave van profetie. Of een profeet die sterk functioneert in de gave van profetie. Als die aan het profeteert, zoals je bent in zijn aanwezigheid, is het voor jou in 1 keer makkelijk om te profeteren. Waarom? Je functioneert eigenlijk onder zijn zalving. En je pikt daar iets op. En net zoals in de Bijbel dat je ziet, Elisa liep mee met Elia. Weet je, de discipelen liepen mee met Jezus. En wat Jezus zijn standaard was, werd hun standaard. Want ze liepen mee met Jezus. Dus ze pikt op waar hij in wandelde. Dus wanneer je meeloopt met een profeet, wordt het in 1 keer makkelijk om te profeteren. Als je mensen hebt die sterk functioneren in tongentaal en vertaling ervan, binnen no time, boom, begint het door jou heen te stromen. Waarom? Die gaven van de geest werken als het ware besmettelijk. werken besmettelijk. Het kan van de een op de ander komen. Nou, hetzelfde werkt met gaven van genezing. Soms zeggen mensen van, ja, maar ik geloof hetzelfde. Weet je, waarom zie ik het niet? Altijd wat ik zeg, ga meelopen met mensen die resultaat hebben. Ga meelopen, koppel ergens aan die zalving. En begin onder hun zalving te functioneren. Weet je, er zijn twee manieren van vuur maken in de wildernis. Je kan of zelf met een houtje zitten rollen en wachten tot er een vonkje komt. Of je klimt in een boom, zoekt iemand die vuur heeft, gaat daarheen en pakt van zijn vuur. Nou, zo werkt het met de dingen van de geest. Als je veel omgaat met mensen die zien in de geest, onderscheid van geest, dan gaat dat functioneren in jouw leven. Maar zo werkt het dus ook met de gaven van geloof. En daarom is het goed gewoon om regelmatig onder geloofsonderwijs te zitten. Omdat die gave van geloof, boem, begint op jou te functioneren. Wie merkt dat tijdens deze faith school, dat je het makkelijker vindt om God te geloven voor dingen dan hiervoor? Waarom? Dat is de gave van geloof. Die begint, die overslaat. Dus het is te laat, je bent besmet. Amen. Maar dat is de gave van geloof. Zo vaak krijgen we kaartjes binnen. Hey, bedankt, dankzij jou heb ik geloof voor een huis. Dankzij jou hebben we nu dit, dankzij jou hebben we dat. Maar dat is de gave van geloof die boem over ze komt. Omdat ze onder geloofsonderwijs zitten. Daarom koppel ik zelf heel vaak. Gewoon zit ik wel gewoon weer geloofspredikers te luisteren. Ook al zijn ze al overleden. Want die zalving rust erop. Ook al heb ik die preek al 10 keer gehoord. Luister ik, waarom? Ik luister niet alleen naar informatie. Ik pak zalving die erop ligt. En dat is iets wat je moet leren. Er ligt zalving op. Dus ik zie altijd, wanneer wij beginnen te prediken, we hebben een zalving om mensen radicaal te maken. Dus mensen worden gewoon radicaal voor de Heer. En mensen beginnen God gewoon te geloven. Voor dingen waar ze God daarvoor niet geloofden. Omdat die zalving van geloof, die springt op ze. Dus als mensen met ons meelopen, met bediening, wij denken niet in het niveau van 100 euro. Wij denken in het niveau van miljoenen euro's. Dus je trekt mensen sneller naar waar je nu bent. We trekken ook mensen, we zijn nu afgelopen jaar 12 nieuwe kerken en bedieningen gestart, ook via frontrunners. Maar ze starten ergens en ze pikken op wat wij al aan het doen zijn. Dus ze beginnen ook gratis boeken weg te geven. Ze beginnen ook mensen in dienst te nemen. Ze beginnen ook. Waarom? Die zalving koppelt op hun. En zo werkt het ook met genezing. Mensen die meelopen in onze ministry teams, zien in één keer veel grotere wonderen onder hun handen gebeuren. Waarom? Je koppelt onder die zalving en die dingen beginnen te gebeuren. En het bouwt jouw geloof, het helpt jouw geloof. Want je koppelt aan die zalving. En op die manier bouw je gewoon snel resultaat op. Daarom is Gods model discipelschap. Dat je meeloopt met mensen die verder zijn. Amen. En daarom ben ik geen voorstander van pastoraat, maar van discipelschap. En daar blijf ik ook veel kritiek op houden. En daarom blijf ik het preken. Nog even in 2 zinnen voor iedereen die het niet snapt. Kijk, wat doet discipelschap ten opzichte van pastoraat? Dat krijg je er gratis bij. Kijk. De Bijbel zegt, God heeft bedieningen gegeven. Efeze 4 vers 11, bedieningen. Apostelen, profeten, herders, leraren, evangelisten. Wat zij moeten doen, even een dikke stift pakken. Efeze 4 vers 11, zij moeten de heiligen trainen voor het werk van de bediening. Dus in Gods orde heb je maar 2 lagen, om het zo maar te zeggen. Je bedieningen en je het heilige. Nou, bedieningen zijn zelf ook heilig en heiligen hebben zelf ook een bediening. Om het simpel te houden. Maar wat doet pastoraat? Pastoraat creëert 3 lagen. Dus je hebt een laag leiderschap in de kerk, dan heb je een laag pastoraat en je hebt een laag mensen. Nou, wat ze doen is, heb je hulp nodig? Oh, we koppelen je even aan pastoraat. Heb je geen hulp nodig? Dan ga je gewoon weer zitten op je stoel. Terwijl, wat zou je eigenlijk moeten doen? Die bedieningen rusten mensen toe. Dus iemand zit in jouw kerk, zijn buurman komt tot geloof. Die buurman heeft een probleem in zijn huwelijk. Of met een verslaving. Dan breng je die niet in de kerk en zegt, oh, heeft hij een probleem? Kom maar naar de afdeling pastoraat. Nee, dan gaan we jou helpen om je buurman te helpen. Maar nu gaan we de heiligen toerusten voor het werk van de bediening. En dan brengt die buurman iemand mee. En die brengen we niet naar pastoor. Maar nu gaat die buurman gaat diegene helpen. Ja, maar ik kan hem niet helpen. Oké, dan gaan we jou helpen om hem te helpen. Want dan kunnen daarna 2 mensen hem helpen. Maar als ik het werk nu van je overneem, kan je nog steeds niks. Want je blijft er maar. Hoe kan je ooit een opwekking hebben met 1000 mensen tot geloof als je met een pastoraal team werkt? Die al die problemen moeten oplossen. Die moeten die problemen helemaal niet oplossen. Je moet mensen discipelen. Discipelschap is Gods model. Heel goed stuk, Tom. Dankjewel. Halleluja. Prijs de Heer. Hoe kwam ik hierop? Afgeleid. Maakt niet uit. Gaven van geloof. Besmettelijk. Zo kwamen we erop. Discipelschap. Halleluja. Dus De gave van geloof is super geloof, is bovennatuurlijk geloof. Heb je iets geleerd vanavond over de gave van geloof? Halleluja. Nou, ik wil zometeen bidden. Ik wil zometeen vragen, hoeft nu nog niet, of iedereen wil gaan staan. Ik wil ook gewoon gaan bidden dat God machtig met de gave van geloof door je heen gaat werken. Voordat ik wat wil doen, omdat het ook de laatste avond is voor de vakantie. Ik wil je de kans geven, om te zaaien in de bediening. Ook iedereen die online kijkt. En ik wil ook iedereen vragen die nog geen partner is, om te overwegen om partner te worden. Want misschien is het wel een mooie koppeling. Je mag nog heel even opzoeken als je bij me nog hebt. Filippenzen hoofdstuk 1. En anders pak je hem er weer bij. Filippenzen hoofdstuk 1. In Filippenzen hoofdstuk 1 zegt Paulus dit. In vers 5. Daar zegt hij. Eerst zegt hij, ik dank God telkens wanneer ik aan u denk. En dat schrijft hij aan de gelovigen van de Filippenzen. En dan zegt hij in vers 5, vanwege uw gemeenschap. Maar daar staat eigenlijk ook het woord partnerschap. Vanwege uw partnerschap aan het evangelie. Van de eerste dag tot nu toe. En dan zegt hij in vers 7, het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Paulus zegt, ik heb jullie als deelgenoten van mijn genade, van mijn zalving. Paulus had de genade van een apostel op zijn leven. Dat was Paulus zijn bediening. En Paulus zegt, ik heb jullie als deelgenoten daarvan. Zij waren uit zijn werk voortgekomen. Maar nou zegt Paulus nog iets interessants. In Filippenzen hoofdstuk 4. Dus hier hebben we gelezen dat ze deel hadden eigenlijk aan zijn zalving. Dat ze partners met hem waren. Dat ze gemeenschap, samenwerking met hem hadden. Nou, hier zegt Paulus dit. In Filippenzen hoofdstuk 4. Vanaf vers 15. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind dit bizar. Ik geloof dat Paulus de grootste apostel aller tijden was. Hij heeft de helft van het Nieuwe Testament geschreven. En weet ik voor hoeveel gemeentes gesticht? Weet ik voor hoeveel mensen kwamen tot geloof? Nou, al zou je vandaag de dag zeggen, wie zouden willen partneren? Wie zouden willen zaaien in de bediening van Paulus direct? Zouden we allemaal onze hand opsteken, toch? Zouden we meteen de wachtingskaart invullen? Al zouden we de kans hebben om in Paulus zijn bediening te zaaien? Maar Paulus zegt, toen ik uit Macedonië vertrok, was er geen één gemeente. Dus al die gemeentes waren wel door Paulus gesticht. Die mensen waren hem gezegend, maar ze deden niks terug. Paulus zegt, er was geen één gemeente die mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven, maar er staat ook en ontvangst. Dus je helpt niet alleen, maar je ontvangt ook iets. Ze werden deel van de rekening van uitgaven en van ontvangst. Dus in andere woorden, jij ontvangt iets als je geeft. Dat is Gods principe. Want ook in Thessalonica hebt u voor mij één en andermaal iets toegestuurd wat ik nodig had. Dus ze stuurden Paulus regelmatig geld toe. Nou, nu is het makkelijk. Nu heb je een automatisch incasso. Maar toen moesten ze gewoon uitzoeken. Waar is Paulus? Hij is daar. Ga je erheen met je zakgeld? Oh nee, hij is toch weer daar. Loop je er weer achteraan? Oh nee, hij is nu toch hier. Nou, toen moest je moeite doen om Paulus geld te geven. Dan zegt Paulus dit, vers 17. Niet dat ik de gave zoek. Ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Wanneer je zaait in een bediening, dan neemt de vrucht op jouw rekening toe. Zowel op je hemelse rekening, want het is zaaien en oogsten, maar ook de vrucht die de bediening haalt, komt ook als vrucht op jouw leven. Paulus zegt, de vrucht neemt op jouw rekening toe. Paulus zegt, ik heb alles ontvangen, ik heb overvloed. Hoeveel weten dat Paulus arm was? Ik heb alles ontvangen, ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u toegezonden was, als een aangename geur en welgevallig offer, welbehagelijk voor God. En dan zegt Paulus, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in Christus Jezus. Dus dit is die mooie tekst. Waar eigenlijk twee dingen zien over het principe van partnerschap. Ook iedereen die online kijkt, als je nog geen partner bent van Frontrunners. Er zijn twee dingen die gebeuren. Er zijn meer dingen, ik heb er een boekje over geschreven. Maar één daarvan is, je koppelt aan die bediening. Eigenlijk zijn er drie. Laat ik hier even drie noemen. Paulus zegt, je krijgt deelgenoot aan mijn genade. De genade die God op mijn leven heeft gelegd, ben je deelgenoot van, zegt Paulus. Nou, daarom koppel ik bewust door middel van partnerschap aan bepaalde bedieningen. Zodat de gave die op hun leven ligt, dat je daarin zaait. Want als je daarin zaait, ga je dat oogsten. Dus je koppelt aan een bepaalde genade. Mensen die koppelen aan frontrunners. En je komt onder het onderwijs, je partnert. En ik wordt het makkelijker voor wonderen in jouw leven. Want je koppelt aan die geloofssalving die daar zit. In de geest leg je een koppeling. Iets wat niet veel mensen snappen, maar dat is wel wat er gebeurt. Dus je koppelt aan de genade. Paulus zegt, de vrucht neemt op jouw rekening toe. Dus als je partner bent, je kan het zien als aandelen in een bedrijf. Als je een bedrijf, als je aandelen hebt en een bedrijf maakt winst, krijg je een stukje van die winst, want je hebt aandelen. Maar zo werkt het ook met een bediening. Als je zaait in een bediening, dan alle mensen die wij bereiken met de video's, met de scholen, met de boeken, is in één keer vrucht op jouw rekening, want jij helpt die bediening mee. Dus je krijgt deel aan de vrucht en Paulus zegt, jullie hebben mij in alles voorzien en God zal jullie in alles voorzien. Dus in één keer werkt het zaaien en oogsten principe werkt. Paulus schrijft dat niet random, hij schrijft het naar partners. Dus daarom is partnerschap zo krachtig. Je koppelt aan een bepaalde zalving, je krijgt deel aan de vrucht en je bent aan het zaaien en het oogsten. Dus dat is Gods systeem om het koninkrijk van God te bouwen. Dus als je nog geen partner bent, wil ik je uitnodigen om dat te worden. En ook iedereen die online kijkt, je kan gewoon naar de website gaan en het invullen op frontrunnersministries.nl. En anders op een machtigingskaart. Als je een machtigingskaart ook in de zaal nodig hebt, steek even je hand in de lucht. Als je een machtigingskaart thuis, of als je ligt op je stoelen. Als je hem thuis nodig hebt, kan je heel lang je hand in de lucht houden, maar dan kan je beter naar de website gaan. Hebben we die online afbeelding, Lambert? En als je gewoon een gift wil geven, een offer wil zaaien, kan je die ook gereed maken. En iedereen die dit kijkt online, vergeet ook niet even je te abonneren op YouTube. Dan mis je ook niet alle lessen, alles wat online komt.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren. Video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is. omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. En we zijn bezig met de boek van Colossense. We zijn vorige week begonnen. Natuurlijk als eerst welkom in het nieuwe week. En ik hoop en ik geloof, ik geloof dat je een gezegende week zou hebben. En ik geloof ook dat je een gezegende week, weekend, je hebt een gezegend weekend gehad. Je bent naar de kerk geweest natuurlijk, dat is belangrijk. Dat maakt jouw weekend gezegend om door de week te kunnen gaan. Nou, we zijn bezig met de brief aan de christenen in Colossea. De brief van Paulus aan de christenen in Colossea. En we waren gisteren, of eigenlijk vorige week, waren wij geëindigd bij hoofdstuk 2. En volgens mij waren wij ergens vanaf hoofdstuk 2 vers 20 of vers 19 waren wij geëindigd. Nou, deze week gaan we gewoon beginnen met hoofdstuk 3 van de boek van Colossense. En als je vorige week hebt gemist natuurlijk, dan wil ik je bemoedigen om terug te gaan luisteren naar wat we hebben gezegd of wat we hebben behandeld van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Dat kan je doen natuurlijk als je op God Radio luistert. Dan kan je het doen via Spotify, Dagelijks Brood, of via YouTube, Choice Nation TV. Of je kan ook onze eigen app, dat staat op dagelijksbroodapp.web.app. Daar heb je alle afleveringen terug. Nogmaals, dagelijksbroodapp.web.app. Zo'n online app die nog niet in de App Store of de Play Store staat. Maar je kan het alvast online alles terug luisteren. Amen. Nou, we zijn nu gekomen bij hoofdstuk 3 in de brief aan de christenen in Colossense. En de Bijbel zegt hier dus vanaf vers 1 en zegt: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zou worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, laten we eventjes deze tekst hier behandelen, oké? Hij zegt, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Nou, waar heeft hij het hier over? Hij zegt, u bent met Christus opgewekt. Dus de Bijbel laat ons zien dat we zijn niet meer de oude mensen. We zijn niet meer de oude persoon voordat je in Jezus kwam te geloven. Je bent nu in Christus. Je bent een nieuwe schepping. Je bent met Christus opgewekt uit de dood. Eigenlijk, hij was al in hoofdstuk 2 over begonnen. Want je weet, de Bijbel is niet geschreven in hoofdstukken. Nee, wij hebben de hoofdstukken en versen aangegeven om het leesbaarder te maken. Paulus schreef gewoon één lange brief. Het was niet in hoofdstukken of in versen, oké? Nou, als je leest in 2, hoofdstuk 2 vanaf vers 20 zegt hij: als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als, pak niet, proef niet, raak niet aan. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachtingen van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Dan zegt hij gelijk in hoofdstuk 1 vers 1 en hoofdstuk 3... als u nu met Christus opgewekt bent. Dus met andere woorden, je bent opgewekt vanuit al de bepalingen van deze wereld. Al de dingen, de menselijke wijsheden. Ik weet, als je uit als je uit Afrika komt, of uit Curaçao, of uit de Caribbean of Azië. Meeste moeders hebben bepaalde, ja, hoe moet ik het zeggen, heel veel aannames. Ze zeggen, als je uit je bed stapt met de verkeerde been, dat is met je linkerbeen, dan wordt het een slechte dag. Bij wijze van spreken, oké? Of als je je shirt achterste erover aantrekt, als je wakker wordt en je hem niet door, dat betekent dus, het is een slechte dag voor dan ook. Dat zijn allemaal menselijke beredeneringen. Oké? Menselijke beredeneringen, zoals de horoscopen bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijke beredeneringen. Met wel een klein beetje geestelijke oorsprong, maar zijn filosofieën. Oké? Jij hoeft niet naar een horoscoop te gaan lezen, je hoeft er dan niet te gaan luisteren en je hoeft er ook niet in te geloven. Nou, nogmaals, ik ga nog één keer zeggen. Horoscopen is niet voor jou als een christen. Oké? Dat ding is geschreven voor miljoenen mensen die op dezelfde maand geboren zijn zoals jou. Waarom? Dus het is niet specifiek. Oké? Dus dat soort dingen kan je gewoon laten. En volg gewoon het woord van God. Daarom zegt hij, als je met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Hij zegt, zoek de dingen die boven zijn. Dus met andere woorden, laat je focus continu zijn op hemelse dingen. Hemelse dingen, dat is het woord van God eigenlijk. Want het woord van God is alles wat uit de hemel komt. Jezus zei tegen ze in het boek van Johannes, jullie vader aten brood gegeten in de woestijn. Hij zei, maar ik ben het levende brood die uit de hemel is neergedaald. Dus als wanneer we ons bezighouden met hemelse dingen, het betekent heel simpel dat we zijn bezig met het woord van God. Hij zegt, als u nu met Christus opgewekt bent, als je dus gelooft dat je met Christus bent opgewekt. Als je opnieuw geboren bent, dan ben je met Christus opgewekt. Hij zegt, als je nu met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. En dan zegt hij, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Nou, dat woord bedenken daar betekent eigenlijk je mindset of de beoefening van je gedachten, je mind, toegewijd zijn, intensieve interesse. Hij zegt, bedenk de dingen, heb een intensieve interesse aan de dingen die boven zijn en niet de dingen die er op de aarde zijn. Dat betekent dus heel simpel, ons volle interesse, onze volle overgave, onze volle passie moet op de dingen zijn die boven zijn. Dat is het woord van God. Want nogmaals, het is het woord van God die ons vertelt over hemelse dingen. Het is het woord van God die ons brengt in dat staat van hemelse dingen. Hij zegt, bedenk de dingen die boven zijn. De Engelse Bijbel zegt, set your affection. Zet uw affectie. Alles wat in u is, ja, eigenlijk affectie is daar waar je van houdt met heel je ziel. Hij zegt dus, zet je affectie op de dingen die boven zijn en niet op de dingen die op de aarde zijn. Dus met andere woorden, geestelijke dingen moeten onze aandacht meer trekken dan aardse dingen. Nogmaals, geestelijke dingen moeten ons aandacht meer trekken dan aardse dingen. En dat betekent heel simpel van bijvoorbeeld, oké, kerkgaan heeft een prioriteit in mijn leven. Dat moet het ook voor u zijn. Of Bijbellezen dagelijks. Of bidden dagelijks. Of fellowship met gelovige mensen. Mensen die praten graag over Gods woord. Weet je wat, je moet vrienden hebben die met jou vaker praten over Gods woord dan over andere dingen. Zulke vrienden moet je hebben. Waarom? Het helpt jou. Het helpt jou om te groeien in het woord van God. De Bijbel zegt, ijzer scherpt ijzer. Iron sharpens iron. We maken elkaar scherper in het woord. Hij zegt dus, zet uw affectie. Beoefen uw gedachten om alleen maar te denken aan de dingen die boven zijn. Aan geestelijke dingen. Dus het is een beoefening. Okay? Je moet je mind ervoor gaan beoefenen. Om continu over het woord van God te denken. En dit is een lastige, want er zijn zoveel dingen in deze wereld die onze aandacht willen trekken. Die onze gedachten willen trekken. Nou, hij zegt, beoefen uw gedachten. Beoefen uw gedachten op de dingen die boven zijn en niet op de aarde. Niet die op de aarde zijn. Dan zegt hij, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. U bent gestorven, zie je dat? Wij leven voor deze wereld eigenlijk, we zijn in deze wereld eigenlijk. Paulus zegt in Filippenzen 1, zegt hij van mij, om te leven is Christus. Met andere woorden, zolang ik in dit leven ben, alles wat er is, is Christus. Alles wat er is, is Christus. Niks anders doet er toe. Maar hij zegt, u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Nou, je waarachtige leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat zegt dit eigenlijk? Mijn leven, uw leven is verborgen in Christus. Wat mensen zien fysiek, is niet daadwerkelijk wat mijn leven is. Met andere woorden, de waarachtige Mozes, of de waarachtige zetje nam daarachter, die wordt geopenbaard wanneer Christus geopenbaard wordt. Nou, wat zegt het eigenlijk heel simpel? Dat wat je nu hebt, die nu in dit aardse lichaam verborgen is, dat is dat aardse, dat schat in een aardse vaat, zegt het boek van 2 Korinthe 4. Okay? Hij zegt, we hebben deze schat. Laten we samen even lezen. 2 Korinthe 4, vers 6. Of vers 7, sorry. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Hij zegt, wij hebben deze schat in een aarde kruiken. We have this treasure in the earthen vessel. Dus in ons, ons allemaal die in Christus geloven, in ons aardse lichaam is een schat verborgen. Dat is de verheerlijkte. Want jouw geest is opnieuw geboren. De Bijbel zegt, als hij is nu in de hemel, zo zijn wij in deze wereld. Als Jezus is nu, zo zijn wij nu in deze wereld. Alleen, deze schat is verborgen in een aardse kruik. Dat is in een aardse lichaam. Waardoor we zien niet wat in ons is. Daarom hebben wij de Bijbel. Daarom hebben wij het Nieuw Testament. Want het Nieuw Testament, het vertelt ons wie wij zijn in Christus. Dan stel je voor dat Paulus al zijn openbaringen niet had opgeschreven. Dan zouden wij niet weten wie we zijn in Christus. Dan zou het net zijn alsof we religieus zijn. Nou, Paulus zegt, er is een schat in ons. Nou, stel je voor dat Paulus dat niet had opgeschreven. Hoe zou ik weten dat er een schat in mij is? Jezus, stel je voor dat de woorden van Jezus niet opgeschreven zijn. Hij zegt, jullie zijn de licht van de wereld. Hoe had ik geweten dat ik de licht van de wereld ben? Hoe had ik geweten dat ik de oplossing ben van al de problemen in deze wereld? U bent de oplossing van alle problemen in deze wereld. Zo moet je het gaan zien, want dat is wat de Bijbel zegt. Stel je voor dat Paulus niet had geschreven van, en wij zijn heilig in hem. Hoe had ik geweten dat ik heilig ben in hem? Dat eigenlijk als God naar mij kijkt, mijn geest is volledig puur. Stel je voor dat Paulus de openbaring niet had over rechtvaardiging, over gerechtigheid. Hoe had ik geweten dat ik in vrede ben met God? Hoe had ik dat geweten? Niet. Ik zou misschien op mijn eigen aannames gaan en zeggen van, oh, misschien God had voor mij, misschien niet, misschien hoort hij mijn gebeden. Maar stel je voor dat Paulus Romeinen niet had geschreven. Romeinen 5 vers 1. Daardoor, gerechtvaardigd door het geloof, hebben wij vrede met God. Vrede met God door Jezus Christus. Nou, stel je voor dat Paulus al deze dingen niet had opgeschreven. Hoe hadden wij dat geweten? Dus onze daadwerkelijke leven is in Christus verborgen. En door het woord, zien wij daadwerkelijk wie we zijn. Niet door religieuze ideeën. Niet door wat je hebt geleerd op school of toen je klein was. Of wat mensen zeggen over jou. Nee, wat je zelf hebt gelezen in het woord van God. Daarom is het belangrijk dat wanneer het woord tot u komt, het is belangrijk om altijd te verifiëren. Door ernaar te kijken, door je Bijbel open te maken. Zodat je niet zou zeggen van, de pastor of de voorganger heeft gezegd. Nee, je hebt het ook zelf gelezen. Het is Gods woord. Want als het goed is, alles wat de voorganger spreekt, alles wat hij zegt, komt uit Gods woord. En het is ook belangrijk dat jij ook zelf voor jezelf dat woord van God zelf zie en zie van, hé, hey, klopt, het staat in de Bijbel. Het zijn niet de ideeën van de voorganger of van wie dan ook. Dus de Bijbel zegt in Colossenzen 3, hij zegt, 3 vers 3 zegt hij, want u bent gestorven en uw daadwerkelijke leven is met Christus verborgen in God. Wat bedoelt hij daarmee? Hij zegt je eigenlijk, jij bent in Christus en Christus is in jou. En Christus is bij de Vader. En de Bijbel zegt in Efeze 2, we zijn gezeten met hem in hemelse plaatsen. Wij al zijn op de aarde fysiek. Maar hij zegt, we zijn gezeten met hem in de hemelse gewesten. Dus dat is onze plek van autoriteit. Geestelijk zijn wij boven, we staan boven alles. En dat betekent, je kan dat autoriteit uitoefenen hier op de aarde. Want je leeft in twee werelden tegelijk. Dat is wat vaak mensen niet weten. Als je opnieuw geboren bent, leef je in twee werelden tegelijk. Maar sommige mensen zijn veel meer bewust over de aardse, waardoor ze niet vanuit hun autoriteit kunnen functioneren vanuit de hemelse gewesten. Leer om te functioneren vanaf uw autoriteit in de hemelse gewesten. Dan zegt hij, wanneer Christus, vers 4, geopenbaard zal worden, die ons leven is. Christus is ons leven. Christus is ons leven. Daarom zei Paulus in Filippenzen, hij zegt van mij, om te leven is Christus. Om te sterven is winst. Dan zegt hij, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Nou, mijn tijd is alweer om, bijna om vandaag. En morgen gaan we door met het boek van Colossenzen. Vanaf hoofdstuk 3 natuurlijk, vanaf waar we zijn geëindigd vandaag. Nou, voor nu geloof ik dat je een gezegende dag zou hebben in de naam van onze Heer Jezus Christus. Voor nu zeg ik God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Als de apostel Paulus op zijn zendingsreis in Athene is aangekomen, de vele afgoden om zich heen ziet, zegt hij in Handelingen 7,

0: Ten slotte gaat hij naar beneden en ziet dat zijn vriendjes buiten het spelen zijn. Ze hebben hem helemaal niet gezocht. Hij heeft voor niets zo lang verstopt gezeten. Huilend gaat hij naar de studeerkamer van zijn opa en zegt: ik had me zo goed verstopt en ik heb heel lang gewacht. Maar niemand kwam me zoeken. De grootvader kijkt zijn kleinzoon aan, slaat zijn arm om hem heen en zegt: lieve jongen, zo is het ook met God. Hij heeft nog veel meer reden tot klagen dan jij. God is verborgen, maar hij wil zo graag gezocht en gevonden worden. Je zou kunnen zeggen, dat is de boodschap van Paulus als hij zijn toehoorders in Athene toespreekt. Waar hij zei: het was Gods bedoeling dat we hem zouden zoeken en hem altastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. God heeft ook in jou het bovennatuurlijke verlangen gelegd om hem te zoeken, omdat hij door jou gevonden wil worden. Koning Salomo zegt in Prediker 3 vers 11... dat God zelf het verlangen naar de eeuwigheid en de eeuwige in jouw hart heeft gelegd. De bekende schrijver C.S. Lewis concludeerde dit. Hij zei: als ik in mijzelf het verlangen tegenkom dat door niets in deze wereld gestild kan worden, dan is de logische verklaring daarvan dat ik uiteindelijk gemaakt ben voor een andere wereld.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: De gospelzender van Nederland. God Radio.
3: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
4: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2 vers 3 lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulke volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Er is geen leger dat vecht voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen, en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe: mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar één ding kan ik je verzekeren: als je voor mij vecht, dan zet je je leven in voor Napoleon die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wil je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei: ik geef jullie nog één kans. Is er niet één die het aandurft? Nog één minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er één. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde: als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen.

0: Ja, het kan martelaarschappen tekenen. Petrus zegt in 1 Peter 4, vers 12... Geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig, dat de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van hem. Van hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha, omdat hij ons zo geweldig lief had en hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei, nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven, als hij dat wil. Toen las ik in die jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid, waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21, vers 3 tot 5... Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jonge man zeggen, die dat gelezen had, God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat joch zei het op zijn manier, maar hij snapte er toch aardig veel van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11, vers 9, deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn en kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet, o mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen. Nee, kunt u niet? Ik geloof het wel. Als u aanmonstert in het leger van koning Jezus, dan gaat u gebruikt worden de komst van Jezus op aarde te verhaasten. Die komst als hij alles nieuw gaat maken, als hij als koning gaat heersen. Dat gebeurt pas als de volheid der heidenen binnenkomt. Romeinen 11, vers 25. Die man, die vrouw, dat kind dat u vandaag ontmoet, kon de laatste zijn waardoor de volheid er is. Is het uw lijden waard om voor koning Jezus te strijden? Kijk maar even naar Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis. Er is genoeg misère in Holland en in het land waar u die luistert woont. In plaats van zwaarden, ploegscharen. De wolf zal met het lam verkeren, een vrede die alle verstand te boven gaat. Liefde onuitsprekelijk. De vrucht des geestes, overal. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5, vers 22. Laten we bidden. Heer Jezus, kom spoedig. En doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken, die daarnet of nu geantwoord hebben, ja, Heer Jezus, schrijf u mij maar in het boek des levens en op de presentielijst van uw soldaten. Ik wil lijden met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus, waar u hem ook gebruiken wilt. Halleluja. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio, baken van licht.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kees Florissen. Het onderwerp van deze morgen is ga nieuw denken. Dat verandert je.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op God's Radio, op YouTube en als podcast.
1: Een profeet die iets eerder optrad dan Ezekiel, waar wij het in de vorige twee afleveringen over hadden, was Amos. Ik wil een gedeelte lezen en overdenken van wat hij schrijft in hoofdstuk 6. En daar begin ik bij het derde vers. In dit hoofdstuk krijgen we, vergeef me als ik sarcastisch overkom, zegt Derek Prince, een beeld van een deel van de evangelisch-charismatische beweging. Amos 6 geldt zeker niet voor alle mensen in deze beweging. Hoe dan ook, dit is een roep van de Heer via de profeet Amos. Misschien weet je wat zijn naam Amos betekent. De naam betekent een last. Dus hij is de man met de last die je gewoon met je voeten op de grond zet. We lezen Amos 6, vers 3 tot 7. U, die de onheilsdag ver van u afhoudt, maar de zetel van het geweld naderbij brengt. U, die op bedden van ivoor ligt, die op uw rustbank hangt, die lammeren uit het kleinvee eet, kalveren uit het midden van de stal. U, die vrolijk zingt onder het geklank van de luit. Zoals David hebben zij voor zichzelf muziekinstrumenten uitgedacht. U, die de wijn uit sprengbekkens drinkt en u zalft met de beste olie. Maar om de ondergang van Jozef bekommert u zich niet. Daarom zullen zij nu als eerste in ballingschap gaan. Dan is het feest voorbij voor hen die maar wat rondhangen. Stel je de dag van onheil, de Yom Ra'ah, ver uit? Ik geloof niet dat die dag ver weg is. Ik geloof echt dat het behoorlijk dichtbij komt. Die de zetel van geweld dichterbij brengen. Met andere woorden, ze oefenen gewelddadige controle uit over het volk, over de armen, de weduwe en de wezen. Die op ivoorbedden liggen, zich uitstrekken op banken. Ze eten lammeren van de kudde en kalveren uit het midden van de stal. Ze leven, zoals een Engels gezegde luidt, to live high on the hog. Het betekent dat iemand in grote luxe leeft en een extravagante levensstijl erop nahoudt. In het Nederlands zeggen we dan hoog in het zadel zitten. Zij hebben het echt naar hun zin. Die zingen op het geluid van snaarinstrumenten en voor zichzelf muziekinstrumenten uitvinden zoals David. Ze hebben grote orkesten, zeer getalenteerde muzikanten, prachtige georchestreerde shows. Lees hier ook maar eens over in Amos 5, vers 21 tot 24. Ze drinken wijn uit kommen, de misrak, de kostbare drinkbekers, hoewel de wijn waarschijnlijk niet opgaat voor heel veel westers-evangelische mensen. En zichzelf en elkaar zalven met de beste zalven. Ze beschouwen zich ook als speciaal gezalfden. Maar er is een probleem. Maar ze zijn niet bedroefd om de ellende van Jozef. Zie je, het is dezelfde boodschap. Zucht je? Huil je? Ben je bedroefd? Maak je je zorgen over wat er gebeurt? Of ben je gewoon uit om te genieten? Of hang je maar wat rond? Het grootste probleem van onze tijd, ik heb het eerder benoemd, is de liefde voor het zelf, voor ik, de ego. En je kunt heel charismatisch evangelisch en heel erg zelfliefhebbend zijn. En je kunt naar alle beste conferenties gaan en naar de beste muziek luisteren en ook veel meer aan muziek uitgeven dan aan lesmateriaal. Wat tegenwoordig trouwens ook lijkt te gelden voor de kerk. Maar je bent niet bedroefd om het lijden om je heen in de wereld. Dat is niet de geest van Jezus. Het is zelfs verre van de geest van Jezus. Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 8, vers 9... Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van God niet heeft, die is niet van hem. De geest van Christus is een nederige, mededogende, liefdevolle, opofferende geest. Ik, en Derk Prins zegt dat zelf, zal eerlijk tegen je zijn. Ik krijg af en toe uitnodigingen voor conferenties, grote conferenties. En ik hou zelfs van de mensen die de conferenties leiden. Het zijn mijn vrienden. Maar ik moet zeggen dat ik me niet langer vrij voel om te genieten van deze grote conferenties. Als iemand de geest van Christus niet heeft, is hij niet van hem. Je kunt in tongen spreken, je kunt wonderen verrichten, maar als je die geest niet hebt, behoor je niet tot Jezus. Onthoud, spreken in tongen is iets wat hoort bij de gaven. Wonderen verrichten is iets wat hoort bij de gaven. Demonen verdrijven is een gave die hoort bij de gaven. Ik heb die gaven beoefend, zegt hij. Maar je herinnert je misschien wat Paulus zegt in 1 Korinthe 4, vers 7. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Dan heeft het je geen spat veranderd. Je zou een gift van $1 miljoen kunnen ontvangen, alle mogelijkheden hebben om te doen wat je wil. Je zou wel $1 miljoen kunnen gebruiken, maar het zou je personage niet veranderen. Het echte probleem, denk ik, met veel bewegingen, is dat we de gaven niet de juiste plaats geven. Het zijn geen eerbewijzen, ze wijzen niet op een enorme prestatie en karakter. Het zijn werktuigen die wij mogen gebruiken in dienst van de Heer. De gave is de geest en wij mogen zijn werktuigen zijn. Neem de gezindheid van Christus aan, zoals in Filippenzen 2 vers 7 staat. En word veranderd door de vernieuwing van je denken, wat in Romeinen 12 vers 2 duidelijk genoemd wordt.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen, juist omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief, omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Liefdevolle, getrouwe Vader. Dank u wel voor de vrijheid waarin we ons mogen bevinden in uw koninkrijk. Dank u voor de ruimte die u ons in uw Zoon verschaft om te groeien naar het beeld van uw geliefde. Dank u voor uw geest die ons ondersteunt in ons leven met u. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gaz Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
7: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
8: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen: luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
12: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
13: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Elke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
1: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
11: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show. The Weekend
2: Show. God Radio. Je radio leeft weer.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoet.
0: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag. Zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
0: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: And just when it seems

0: Radio, het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: God Radio, baken van licht.
2: So this says, sound of many waters. Are you ready for a sound of many waters? Are you ready?

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht. Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center, Amsterdam.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.

Goedemiddag, van harte welkom op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Ja, ik ben een uurtje vroeger dan normaal, maar dat komt omdat we in dit uur een special hebben over de band 363. Nou, misschien ken je die nog niet, of misschien weet je even niet meer wie dat zijn, maar daar gaat zometeen zeker verandering in komen. Ik had namelijk een heel leuk interview met de zanger van die band, genaamd John Ellis, uit het prachtige Zuid-Afrika. Vanuit Kaapstad belde hij mij en daar gaan we zometeen een klein stukje meer over horen.

Je luistert naar de special over de band 363 hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Ja, wie aan het begin van deze eeuw in Nederland de christelijke pop- en rockmuziek volgde, die kon eigenlijk niet om 363 heen. En dat schrijf je overigens als T-R-E-E-6-3. De Zuid-Afrikaanse band rond zanger en songwriter John Ellis hoorde bij de vaste soundtrack van een generatie die luisterde naar christelijke jongerenradio, cd-verzamelalbums kocht en festivals en concerten bezocht. 363 was bovendien niet alleen van de radio bekend. De band kwam ook meerdere keren naar Nederland en bouwde hier op het podium een trouwe achterban op. Onder meer op het Nederlandse Winter Wonder Rock liet 363 horen dat hun muziek live minstens zo krachtig was als op de plaat. Zoals dat dan heet. Hè? Hey, nummers als Treasure, Joy, Look What You've Done en King maakten de band herkenbaar. Stevige, melodieuze rockmuziek met gitaren die gewoon als gitaren mochten klinken. En teksten die openlijk gingen over Jezus, geloof en overgave. Daarna kwam hun uitvoering van het bekende nummer Blessed Be Your Name. Het lied wat geschreven was door Matt en Beth Redman. Maar ja, waar 363 eigenlijk dus gewoon een eigen krachtige rockuitvoering aan gaf. Laat ik het zo maar even onder woorden brengen. En juist die opname werd voor veel luisteraars de bekendste versie van het nummer. Ook in Nederland werd het een van de liederen waarmee 363 blijvend werd geïdentificeerd. Internationaal groeide de band ook uit tot een van de bekendste namen binnen de christelijke rockmuziek. Hun eerste Amerikaanse album won een Dove Award als beste rockalbum. Hun nummer werd veelvuldig op de christelijke radio gedraaid en 363 reizen door landen als de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden, Zwitserland en Nederland. Maar achter dat succes groeide bij John Ellis, de zanger van de band, steeds meer weerstand. Vooral binnen de Amerikaanse christelijke muziekindustrie voelde hij zich opgesloten in een keurslijf. Er bestond een steeds duidelijker idee van hoe christelijke muziek hoorde te klinken, welke onderwerpen in een lied pasten en wat een succesvolle christelijke artiest voortdurend moest produceren. Een nieuw album maken, promotie geven, optreden, weer de studio in, daarna weer de weg op. In de reguliere muziekindustrie konden artiesten na een album en een tournee soms een periode stoppen om tot rust te komen en nieuwe muziek te schrijven. Maar binnen de Amerikaanse christelijke muziekwereld was dat volgens Ellis veel moeilijker. De inkomsten uit platenverkoop waren beperkt en dus moest er voortdurend worden opgetreden. Amerika was groot genoeg om bijna iedere avond ergens anders op het podium te kunnen staan. Maar ondertussen was John getrouwd en vader geworden. Terwijl hij door het land reisde, bleef zijn gezin achter. Wat aan de buitenkant een succesvolle bediening leek, begon hem lichamelijk, emotioneel en geestelijk steeds verder uit te putten. Hij zong avond na avond over Jezus, maar raakte in de drukte steeds verder verwijderd van de reden waarom hij ooit muziek was gaan maken. En toen zijn vriend Matt Redman hem in Nashville ontmoette, zag hij hoe opgebrand Ellis inmiddels was. Zijn advies was eenvoudig. Neem een sabbatical, stop een half jaar en kom tot rust. Maar dat halve jaar werd uiteindelijk veel langer. 363 stopte. John Ellis keerde terug naar Zuid-Afrika en zei later dat hij geen artistieke reden zag om de band ooit nog opnieuw te kunnen laten beginnen. Na jaren van albums, tournees, Nederlandse concerten en internationale erkenning leek het verhaal van 363 definitief voorbij. Maar wat gebeurt er wanneer het podium verdwijnt, de muziek stilvalt en iemand die jarenlang over God heeft gezongen uiteindelijk alleen achterblijft met God zelf? Daarover ging ik dus in gesprek met de zanger, de gitarist en de belangrijkste songwriter van 363, John Ellis. In misschien wel één van de eerlijkste gesprekken die ik ooit met een artiest heb gehad. En dat hoor je zometeen.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

hoop niet dat je heel erg gesmolten bent. Maar ja, dat is aan deze kant wel een klein beetje het geval, hoor. Het is echt de zomerradio met zomerse temperaturen, zeg maar. Dat was Tiki Lau met Spirit Breakout. En die kwam je vorige week ook al tegen in de christelijke top 33. Nieuw winnen op nummer 17. Maar in de christelijke EDM top 12 staat hij deze maand gewoon helemaal bovenaan. Op nummer 1. En ik vind dat nog steeds mooi dat we met die lijst veel breder kijken dan alleen naar eigenlijk ja, wat traditioneel op christelijke radio wordt gedraaid. Pop, rock, hip-hop, worship, dance. Als er mensen massaal naar luisteren, dan hoort het er dus gewoon bij. Ja, dat vind ik dan wel. De complete lijsten van augustus vind je trouwens op christelijke top 3.

12 beste hits van dit moment. Noem het maar op, christelijketop33.nl. Van harte welkom in de weekendshow. Wij gaan door met nog zo'n nieuwe binnenkomer uit de top 33. Een heel jong mannetje, ja, een tiener gewoon nog. Tate Butts met My Defender. En daarna nieuwe muziek van Sydney Alexander, Something Good.

Dit is de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Sydney Alexander met Something Good hoorde je zojuist voorbij komen. En we blijven nog even in de muziek die vorige week tijdens de christelijke top 33 voorbij kwam. Want er staan er nu twee achter elkaar klaar. Lena Crawford kwam met Living Room Floor. Living Room Floor, zo ja, even goed zeggen. Die kwam nieuw binnen op nummer 27. En Micah Tyler vinden we met Perfectly deze maand op nummer 30. En daarna gaan we naar een band waar we de afgelopen weken nogal wat aandacht aan hebben besteed. 363. Na bijna 11 jaar is er weer een volledig nieuw studioalbum, Voyage. En Seeker is één van die 10 tracks daarop. Op christelijketop33.nl staat inmiddels ook een uitgebreid achtergrondverhaal over de terugkeer van John Ellis en 363. Maar nu eerst Lena Crawford. I'm scared.

363 met Seeker. Wat ik bijzonder vind aan die terugkeer is dat het niet voelt alsof John Ellis probeert om 363 uit de motteballen te halen en nog één keer het oude kunstje te doen. Dat had heel makkelijk geweest overigens. Gewoon de gitaar weer oppikken en verder gaan. Voyage gaat juist over wat er in die tussenliggende jaren is gebeurd. En dat

Je hoort de muziek van Andrew Rip en Jervis Campbell. Hold Me Up in de weekendshow op God Radio. En even terug naar die lijsten van vorige week. Want naast de grote top 33 hebben we natuurlijk ook de tip 12. De platen waarvan we denken, of beter gezegd waarvan de cijfers beginnen te vertellen, dat ze onderweg zijn richting de hoofdlijst. Praise Panda staat daar deze maand op nummer 6 met Your Love. Vorige maand nog nummer 2, dus hij zakt wel iets. Maar hij blijft nadrukkelijk in beeld. Je vindt die tip 12, zo heet hij eigenlijk, de top 33 en de aparte EDM, de Nederlandse en de Praise en Poplijsten, allemaal op www.christelijketop33.nl. Go check that out. Nu eerst Praise Panda, daarna

0: praying.
1: Dave Turner met Somebody's Praying. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow op Galt Radio. Ja, waar anders. En als je vorige week naar de top 33 hebt geluisterd, dan weet je dat Joshua Queen momenteel behoorlijk stevig vertegenwoordigd is. Demons staat deze maand op nummer 2. Maar ook de plaat die ik nu voor je klaar heb staan, doet het uitstekend gewoon. Make Heaven Crowded staat op nummer 7. En dat is precies waarom ik het leuk vind om zo'n lijst een week later niet meteen weer in een la te stoppen. Het vertelt ons welke platen op dit moment werkelijk leven. En die kunnen we dan vervolgens natuurlijk gewoon tegenkomen in de weekendshow. Ja, doe eens gek. De hele lijst kun je overigens nog eens even terugkijken, hè, als je dat zou willen, op www.christelijketop33.nl. Joshua Queen dus. En daarna Lunexus met Never Be.

Als ik heel eerlijk ben, hè, en ja, dat ben ik af en toe, dan is dit toch wel een van mijn favoriete EDM-nummers. Lunexus met Never Be op God Radio. Wij gaan richting het laatste stukje van dit uur. En ik heb nog twee mooie samenwerkingen voor je. Eerst Phil Wickham, die werkt dan weer samen met Kane. En dan heb je een plaatje dat heet God Is Good. En die versie verscheen eerder dit jaar en staat ook op de uitgebreide editie van Wickham's Song of the Saints. Ja, dat is een album. Voor het geval dat je het mocht afvragen. Daarna sluiten Zach Williams en Ben Fuller aan met Wait For Me. Die laatste hoorde je vorige week ook nog in de christelijke top 33. Drie plaatsen omhoog en deze week op nummer 21. Deze maand, sorry, ik moet even wennen aan het feit dat het geen wekelijkse hitlijst meer is. Deze maand op nummer 21 dus. Dus als je na deze weekendshow nog even wilt neuzen door alles wat er momenteel gebeurt in de christelijke muziek, christelijke top 33.nl. Niet alleen de lijsten, maar inmiddels ook nieuws en achtergrondverhalen.

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Counting down!
10: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
9: Top 33!
10: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Kom, een hele goede middag en van harte welkom terug in de weekendshow. Het nieuws is zojuist achter de rug en het tweede uur is van start gegaan. KB en No Big Deal met God A Reason. Vorige week hoorde je hem natuurlijk ook nog in de christelijke top 33. En daar staat hij deze maand stabiel op nummer 20. Maar degene die nu komt, die doet het eigenlijk nog een stuk beter. Ja, Forrest Frank kwam met Two Step The Enemy rechtstreeks binnen op nummer 6. En dat zegt wel iets over hoe snel nieuwe muziek tegenwoordig kan bewegen. Je hoeft niet eerst maandenlang ergens onderaan te bungelen voordat een plaat groot kan zijn. Nee, de actuele lijst vind je trouwens nog steeds terug op christelijketop33.nl. Ja, ik blijf het maar even noemen. Forrest Frank dus, Two Step The Enemy. En daarna Asian G10 met

SNG10. Ja, je zal het vast op een bepaalde manier uitspreken, maar ik heb geen idee hoe. Dus ja, ik noem het maar gewoon met de letters. Ja, hold me op, hoorde je juist in de weekendshow dus. En nu krijgen we 3 platen waarbij ik toch weer even terug moet naar die top 33 van vorige week, hoor. John Reddick staat met Holding On en Praise God deze maand op nummer 22. Daarna Elevation Rhythm en die zitten echt in een totaal andere categorie. Thank God I'm Free staat op nummer 4, terwijl Washed zelfs op nummer 1 staat in de maand augustus. Ja, deze maand dus. 2 tracks in de top 4 dus. En daarna Sarah Reeves met Overnight Success. Die staat nog net buiten de hoofdlijst, maar inmiddels wel op nummer 2 in de christelijke top 12. En dat begint dus behoorlijk aan die deur te kloppen. I've been home.

top 33 van augustus. Dex stond vorige maand nog op 28 en schiet deze maand 19 plaatsen omhoog naar nummer 9 met God Can You Hear Me. Een titel die meteen duidelijk maakt dat dit niet bepaald een oppervlakkig liedje is. Maar eerst, Matt Maher.

God, Can You Hear Me? Van 28 naar 9 in de christelijke top 33 van vorige week. Tenminste, van deze maand, die vorige week is uitgezonden. Ja, zo moet ik hem zeggen. En ik vind dat persoonlijk een van de interessantste platen in de lijst, als ik heel eerlijk moet zijn. Want juist omdat hij niet klinkt als het standaardplaatje dat mensen soms bij, ja, christelijke muziek hebben. Het is rauw, het stelt vragen en het klinkt alsof iemand, ja, als iemand die daadwerkelijk tegen God praat vanuit, ja, waar hij zit, zeg maar. En ook dat hoort wat mij betreft gewoon thuis op christelijke radio. We gaan door met God's Warrior en Open Eyes. Daarna Ann Wilson met, samen doen ze dat met Cole Swindle. Ja, nou ja, goed. Leuke tongbreker. Nou ja, goed, niet helemaal. Cole Swindle. Ja, zie je wel. Lukt me wel. Still Duke steeg deze maand 3 plaatsen en staat op nummer 33 in de top 33.

Lennon, Cole, Swindle met Still Do. En we blijven nog eventjes bij de christelijke top 33, want We The Kingdom staat er deze maand ook in met hun nummer Rescue Me. Wel eentje die terrein verliest, dat moeten we er dan wel weer eerlijk bij zeggen. Van nummer 18 naar nummer 25 gingen ze deze maand. En dat is natuurlijk ook onderdeel van een hitlijst. Ja, niet iedere plaat kan alleen maar omhoog. Nieuwe releases komen binnen, andere nummers die krijgen meer streams. En zo ja, blijft die lijst gewoon bewegen, zeg maar. Ja. Op christelijke top33.nl kun je die beweging iedere maand helemaal terugzien. Daarna heb ik Bunray voor je. Time to Rise staat deze maand op nummer 12 in de tip 12. Eerst gaan we We The Kingdom draaien met een prachtig nummer, Rescue Me. Face.

naar het einde van het uur. Ja, zo gaat dat soms, hè. De tijd vliegt, de tijd vliegt. Bon Ray hoorde je zojuist met Time to Rise. En ja, Time to Rise, dat betekent soms ook dat je moet opstaan en even de deur moet open doen voor de reclame en het nieuws. Ja, dat ga ik zo meteen overigens even doen. Time to Rise is overigens nummer 12 in de christelijke tip 12 van augustus. En voor het laatste blok van dit uur hebben we nog twee namen die je vorige week ook in de top 33 voorbij hoorden komen. Bailey Zimmerman en Brandon Lake zijn er daar eentje van. Ja, dat zijn eigenlijk de grote winnaars met Just Believe. Gaan maar liefst 18 plaatsen omhoog, van 29 naar 11. Daarna voor King & Country met Miracle. Die gaat juist de andere kant op en zakt van 11 naar 28. Ja, ook dat gebeurt. En daarom, ja, daarmee zie je waarom zo'n maandelijkse lijst gewoon interessant blijft, zeg maar. Eén momentopname zegt helemaal niks, maar de beweging vertelt uiteindelijk wel het verhaal. Alles nog eens rustig bekijken kan op www.christelijketop33.nl. Ik blijf het gewoon net zo lang zeggen totdat je naar die site gaat. Nu Bailey Zimmerman en Brandon Lake, Just Believe.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

Welkom terug in het derde en tevens laatste uur van de weekendshow. Ja, het is buiten ontiegelijk warm. Het moet wel 50 graden zijn, denk ik. De mussen vallen van het dak. En wij zitten er maar een beetje ineengezakt. Wij, onszelf zo rustig mogelijk houdend. Om niet te bezwijken onder de hevige temperaturen, zeg maar. Ja, sommige mensen denken van, mag, wat stel jij nou toch eraan, joh? Ja, dan moet je de airco eens uitzetten, hè? Voel eens even wat wij voelen, zeg maar. Goed, Hulvi met Dave hoorde je aan het begin van het laatste uur van de weekendshow op Gaz Radio. En ja, dit uur wil ik naast gewoon heel veel goede muziek ook af en toe even wat anders laten horen.

Hold the time for my

born to shine for my whole lifetime.

Simon Miles en Alice Andrew met Born to Shine hoort is juist in de Weekend Show op God Radio. En als je dat hoort, dan is jouw weekend, als het goed is, begonnen. En als het niet goed is, ja, dan zou ik toch een andere baan gaan zoeken. Ja. Goed, dat gezegd hebbende, voordat we straks wat dieper het verhaal induiken, eerst gewoon even weer wat muziek. Matthew West met Good, daarna Torrin Wells en What a Miracle Feels Like. En vervolgens wordt het tempo toch nog een klein stukje opgeschroefd met MC Nice en Move a Little. Drie totaal verschillende geluiden, maar dat is precies waarom ik christelijke muziek anno 2026 veel interessanter vind dan het veilige midden wat het soms jarenlang is geweest. Hè? Ja, waar we in zijn vastgezet, zeg maar. Pop, soul, gospel, hip-hop, dance. Het hoeft echt niet allemaal meer hetzelfde te klinken om dezelfde boodschap te kunnen dragen. Matthew West, Good.

is totaal anders dan je eigenlijk in het veilige midden van de christelijke radio gewend bent. Maar nog steeds behoort het toch tot de christelijke muziek, zeg maar. En het draagt een boodschap. Dus ja, why not? Ik zei het eerder al, achter de schermen van de christelijke muziekindustrie is lang niet alles zo mooi als het op het podium lijkt. Neem bijvoorbeeld de Newsboys. Jarenlang een van de grootste namen in de christelijke muziek, met Michael Tate als het gezicht van de band. Ja, vorig jaar kwam naar buiten dat hij jarenlang een dubbel leven had geleid. Tate herkent zelfs langdurig cocaïne- en alcoholmisbruik en ongewenst seksueel gedrag. En daarna kwam misschien wel de ongemakkelijkste vraag. Hoeveel mensen om hem heen wisten dat er iets ernstig mis was? En waarom werd er niet eerder ingegrepen? Nou, dat hele verhaal en wat het zegt over de cultuur achter de christelijke muziek, dat lees je dus op www.christelijketop33.nl. Wij gaan naar Jamie McDonald met Ain't No Way, daarna Elevation Worship en Channel.

0: Elevation Worship met Chandler Moore en Halleluja. Die staat deze maand trouwens op nummer 2 in de Christelijke Praise and Worship Top 12. De complete lijst vind je natuurlijk op christelijketop33.nl. Goed, nog even terug waar we het net nog even over hadden. Namelijk de christelijke muziekindustrie en dat het daar ook nog wel eens fout wil gaan. Het gevaar ontstaat volgens mij wanneer we een christelijke artiest bijna automatisch gaan verwarren met een geestelijk voorbeeld. Een goede song maakt iemand nog niet geestelijk gezond. Nee, een podium maakt iemand niet integer. En succes is al helemaal geen bewijs van Gods goedkeuring over alles wat er achter de schermen gebeurt. Juist een christelijke industrie zou ruimte moeten hebben voor waarheid, correctie en verantwoordelijkheid. Ook wanneer dat commercieel pijn doet. Anders wordt het geestelijke taal aan de voorkant en gewoon showbusiness aan de achterkant. God Sham nu met Heaven in My Veins, daarna Franny Cash en Jesus All Along.
1: God Radio staat aan.

Faces All Along. Je luisterde naar Franny Cash in de weekendshow op Galt Radio. En dan komen we bij iemand die het probleem van een totaal andere kant heeft meegemaakt. En met het probleem bedoel ik natuurlijk de christelijke muziekindustrie. Ja, waar we dit uur toch nog eventjes een klein beetje op ingraven. John Miles van 363. Vorige week had ik een uitgebreid gesprek met hem. Geen groot schandaal had hij. Hij had geen dubbelleven. Maar een artiest die door het voortdurende reizen, de druk en zijn ervaringen binnen de Amerikaanse christelijke muziekindustrie, uiteindelijk zo uitgeput en teleurgesteld raakte dat zelfs zijn geloof eronder begon te bezwijken. En Ellis beschrijft een wereld waarin achter geestelijke woorden ook commerciële belangen en ongezonde machtsverhoudingen kunnen zitten. En dat vind ik heel belangrijk om te vertellen. Want christelijke muziek hoeft niet minder professioneel te worden. Integendeel. Maar misschien moet het wel iets menselijker, eerlijker en vooral werkelijk christelijker worden achter de schermen. Het volledige verhaal van John Ellis staat op christelijketop33.nl. Eerst Kane met Living Water, daarna 363 zelf met Voyage. Die staat deze week op nummer 7 in de Tip 12.

En zo komen we alweer helemaal aan het einde van de weekendshow van deze week. Ja, deze hele warme week. 363 met Voyage Audio. Dat is de plaat waarmee ze zojuist zijn teruggekeerd. De band 363 uit het prachtige Zuid-Afrika. En misschien is dat wel een hele goede plaat om dit onderwerp ook mee af te sluiten. Met dit onderwerp bedoel ik dan de christelijke muziekindustrie, waar ik dit uur even het een en ander over liet vallen, zeg maar. Want het verhaal van John Ellis eindigde niet met boehoe, christelijke muziek heeft mij beschadigd, dus weg ermee. Nee, hij is terug. Maar anders. Na jaren van afstand, vragen en herstel maakt 363, ja, doen we praten dan, maken ze opnieuw muziek zonder simpelweg te proberen het oude succes opnieuw te creëren. Voyage is juist het resultaat van die hele reis. Ik vind het een prachtige plaat, een prachtig resultaat ook vooral. En misschien zit daar ook de hoop voor die industrie. Niet doen alsof er niets gebeurd is. Gewoon alsjeblieft niet doen. Niet het christelijke merk beschermen ten koste van mensen. Maar waarheid toelaten, fouten benoemen en opnieuw bepalen waarom je überhaupt muziek maakt. Op christelijke top 33.nl vind je zowel het verhaal van 363 als het uitgebreide artikel over de Newsboys. Ja, want daar is wat nieuws over. De eerste zanger van de Newsboys heeft namelijk een boek geschreven over zijn journey. Zijn weg bij de Newsboys. En dat lijkt heel erg veel op dat van Michael Tate, als ik het eerlijk mag zeggen. Daarover lees je dus meer op christelijke top 33.nl. Wij gaan naar de laatste twee van dit uur. Eerst Tasha Layton met Meet Me in the Valley en daarna Brandon Lake samen met Nick Jonas met The Author. Ik wens jou een prachtig weekend toe. Volgende week zijn we er weer en graag tot dan.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Benieuwd naar Caris Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Caris Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the stone. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Lee. Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Holy, holy, holy, holy,
7: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De apostel Paulus schrijft in Galaten 3 vers 26 de prachtige woorden: jullie zijn allemaal kinderen van God door het geloof in eenheid met Christus Jezus. De uitdrukking in Christus wordt ook wel vertaald als in eenheid met Christus. Wie je bent in Christus betekent dat jij je één mag maken met hem. Paulus zegt zelfs in 1 Korinthe 1 vers 9 dat God je roept om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus. Dit begint aan de voet van het kruis. Hier heeft Jezus zich één gemaakt met jou en met jouw zonde, waardoor jij je nu één mag maken met hem en zijn heiligheid. Door zowel je schuld als ook je geloofsbelijdenis maak je één met zijn sterven en met zijn opstanding. God neemt al je zonden van je weg. En Jezus neemt je mee in zijn opstanding om op te staan als een nieuwe schepping. In 2 Korinthe 5, vers 21 zegt Paulus: God heeft Jezus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat we door hem rechtvaardig voor God konden worden. Door het wonder van het kruis heeft Jezus jou bij hem ingelijfd. Daarom ben je bijzonder waardevol in Gods ogen. Jezus en jij zijn zo met elkaar verbonden dat God jou vanaf nu altijd in eenheid ziet met zijn Zoon. God kijkt naar jou zoals hij naar Jezus kijkt. En hij houdt van jou zoals hij van Jezus houdt. Paulus zegt in Galaten 3 vers 26... jullie zijn allemaal kinderen van God door het geloof in eenheid met Christus Jezus. In eenheid met Christus heeft God je rechtvaardig verklaard, goedgekeurd en aanvaard als zijn geliefde kind. Hoe geweldig is dat?
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Every one of us is aware tonight of the fact that you are the Son of the Highest. You're the Son of the Living God. Able to save. Able to deliver. We've come to worship you. Lift your hands to heaven, saints. And whisper that precious name.

glory here, love here.

Er is een nieuw radiostation in Nederland, voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: I feel like I'm in my church right now.
1: All right.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord. Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charist Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Levensveranderend studeren? Charist Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center, Amsterdam.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
5: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: I'm not okay.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
12: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
13: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel van

0: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
1: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je